0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

smalle straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat was Tino Martin. Goedemorgen allemaal. Het is zo'n beetje 6 uur op deze vrijdag van 8 mei. Wij gaan beginnen met Marcel in de Morgen. De ochtendshow hier vanuit de Mediatempel in Hilversum. Je mag je laten horen uiteraard. Dat doe je iedere dag in de NPO Luister-app. En dat kan vandaag ook met een verzoekplaatje. Want het is vrijdag. De eerste 60 minuten die worden gevuld met verzoekplaatjes. Dus heb je een leuk liedje wat je graag wil horen? Laat het ons weten.
1: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bedankt. Marcel de Vries. Ja, goedemorgen. We gaan beginnen met de verzoekplaten. De eerste is voor Thijs. Thijs die heeft zich gemeld in de app en die zegt... Hey Marcel en Tinus, zouden jullie Komt er voor mij nog een dag willen draaien van Frans Duits? Die gaan we regelen. Komt eraan.

0: zegt goedemorgen, kun je Pascal Redeker even draaien met de badkamerkraan, omdat het bijna weekend is. Nog een paar uurtjes strijden en dan gaan we er weer tegenaan.
1: Oh nee. Marcel kan weer eens geen keuze maken.
0: Nou, het is alweer een komen en gaan van leuke appjes en leuke verzoekplaten vooral. Ik heb er een paar even tegen elkaar overgezet. Je mag kiezen. Joey zegt morgen Marcel en Tienes. Ik zou graag Jannes willen horen met Zweven naar het geluk.
2: De wind, die brengt ons naar het geluk.
0: Ja, lekker.
2: Zonder.
0: Mooi vrijdagliedje zouden we kunnen doen. Maar we kunnen ook eentje doen voor Hilbert. Hilbert zegt morgen Django graag met Kali. Het is aan jou, welke wil je horen van deze twee? Wordt het 1 Jannes of wordt het 2 Django? Je mag het doorgeven met 1 of 2. Dus 1 Jannes, 2 Django. Kom maar door.
3: Hey Clubby. Ja, een hele bijzondere vrijdagochtend. Marcel Klaproosje, Tinea Schoonheid, yo! Hey Marcel, vrijdag. En op weg naar het weekend alweer, hè?
0: Ja.
3: En natuurlijk het piratenuurtje.
0: Ja.
3: We gaan weer eens eventjes bekijken of we erbij kunnen zijn. Maar dat hoort natuurlijk wel een beetje bij de opvoeding, zeg ik altijd. Hey Marcel,
0: ja?
3: Ik heb gisteren lekker bloemkooltje op met een paar gehaktballetjes.
0: Oh, lekker.
3: En van die pomme de cheux. Ken je die dingen, ja. Die aardappeltoefjes?
0: Ja, lekker.
3: En dan doe ik dan zo'n lekkere dikke klodder mayonaise op.
0: Nee.
3: Heerlijk. Hey Marcel, voor de vrijdag zal ik te denken, zullen we eens eventjes iets in het leven roepen?
0: Oh.
3: Een boerenrokuurtje.
0: Een boerenrokuurtje?
3: Dat is fantastisch.
0: Nou, een uur.
3: Dus mijn vraag ook, gooi er even in op de breinaad van normaal. En hey Clubpie, het is hier 6 graadjes boven de snorkel. Titel maar weer afknijpen.
0: En
3: droogzwaaien.
0: Dag Paulus.
4: Want als de werkdag is begonnen.
0: Nummertje van normaal kan altijd.
4: En

0: warme studio, moet ik zeggen. Dus ik vind het een beetje warm hier.
1: Ik vind het lekker.
0: Oh, nou, dan ben ik echt niet fit aan het raken misschien wel. Dat zou kunnen. Ik zit hier bloedheet achter...
1: Oh nee, dat heb ik echt helemaal niet.
0: Achter de cockpit. Bloedheet.
1: Nee,
0: wel. Nee, kom mee. Oké. Okay. Nou ja, dan zijn wij anders gesteld vandaag.
1: Dat denk ik ook,
0: ja. Ja. Voor de rest zitten we op één lijn, maar we zijn anders gesteld. Dat is het. Het is bijna weekend.
1: Lekker.
0: Tentfeestje voor jou natuurlijk.
1: Tentfeestje, ja.
0: Vanavond al of morgen?
1: Ja, vanavond zeker al.
0: Vanavond
1: komt Henk Wijngaard bij ons in de tent.
0: Oh, vanavond Henk
1: ja.
0: W.
1: Henk W, hè? Hey, ik vind het best wel knap, want morgen heeft hij zijn jubileumconcert ergens anders in het land.
0: Ja.
1: En dat gaat hij een uur lang doen met een band en alles erop en eraan.
0: Vanavond speelt hij al bij jou.
1: En vanavond is hij gewoon nog even rustig bij ons in de feesttent.
0: Ah, ja, maar ja, still going strong. 80
1: nou,
0: jaar.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Ik denk zoiets van, nou, je hebt morgen best wel een groot iets, hè? Viering, weet ik van wat.
0: Nee, maar Henk gaat gewoon door.
1: Ja, maar dat is die leeftijd. Dan denk ik, nou, ik had lekker bij één concert gehouden dit weekend.
0: Maar... Ja, het zou kunnen, maar ja, Henk denkt ook, weet je wel...
1: Nog even de laatste pensioen-eurotjes binnenhalen.
0: We pakken nog weer een paar, dan kan hij weer met campertje op pad straks. En de benzine is ook duur, dus ja, het geven we ongelijk. Kijk, als die man het mooi vindt, waarom niet?
1: Nee, zeker niet. Oh, ik ben er hartstikke blij mee. Ik vind het hartstikke leuk. Want ik kan er morgen niet bij zijn. Dus ik ben blij dat ik hem vanavond zie.
0: Ja, je zingt ze allemaal mee vanavond.
1: Ja,
0: ik zat vanochtend door de New Music Friday heen te scrollen door de hele lijst. Want dan is er weer heel veel muziek uit. Internationaal, nationaal. En heel veel leuke liedjes zijn er weer uit. En toen kwam ik ook tegen onder andere The Rolling Stones.
1: The
0: Rolling Stones hebben gewoon nieuwe muziek gemaakt.
1: Oh?
0: Ja, die zijn ook knetterbejaard.
1: Ja.
0: Dat is niet erg, maar die spelen nog de pannen van het dak. Dat is niet normaal, zeg. Hartstikke leuk liedje ook.
1: Oh, geen idee.
0: En Milk Inc. zag ik. Die draaide ik in. Die had ik in de feesttent. Toen stond ik te draaien met Kerst 2000, weet je nog. We hadden in dat weekend hadden we Jovink. En de andere avond stond Milk Inc. I would walk on water.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat liedje. Dat is 26 jaar geleden.
1: Bizar.
0: Ook Still Going Strong.
1: Bizar.
0: Ja,
1: knap
0: dingen.
1: Hoor.
0: Nou,
1: hey, maar wat een nieuws gisteren allemaal trouwens, hè?
0: Nieuws.
1: Peter Gillis, die gaat achter de tralies.
0: Trali B.
1: Gaat achter de tralies.
0: Ja, tenminste, die gaat eerst de cassatie.
1: Ja, wat gaat hij daar nou mee redden, denk je?
0: Ja, denk ook niet veel. Denk er niet. Maar je kan het altijd proberen.
1: Hij kan in ieder geval gelukkig nog even een jaartje buiten de tralies blijven. Dat scheelt weer.
0: Ja, ik weet niet hoe lang het duurt, maar het wordt even rekken wordt dat natuurlijk. Maar ja, ik denk dan, ja, weet je wel, als je dan bent veroordeeld, ga zitten, weet je wel. Wat eerder hier, wat eerder daar. Maar ja, goed, je kan het altijd proberen. Ja, we staan niet in zijn schoenen natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar het is erg genoeg allemaal. Ja, en Peter Gillis, ja, ook, ja.
1: Ja, die heeft 18 maanden cel gekregen van 6 voorwaardelijk. En voor die belastingfraude natuurlijk, voor zijn camping.
0: Oké, 6 voorwaardelijk, dus heeft er nog een jaartje staan dan.
1: Ja, en dan ook nog 60 uur taakstraf natuurlijk voor het mishandelen van ons Nicolleke.
0: Nicolleke, ja. Ja, niet best allemaal.
1: Nee.
0: Verdorie, wat een nieuws allemaal.
1: Ongekend.
0: Nou, hoop dat het vandaag een beetje een rustige vrijdag gaat worden.
1: Nou.
0: Vind je niet? In minder dan de helft van de vacatures staat wat je gaat verdienen. Dat blijkt uit cijfers van Indeed, waar de Volkskrant over schrijft. Dat gaat veranderen, want werkgevers moeten straks duidelijker zijn over het salaris. Dat moet helpen om verschillen te verkleinen. Een bekende snack gaat verdwijnen uit de winkels en dat zorgde gisteren voor veel reacties op de social media. Cheetos die gaat stoppen met de Nibbit Rings. En veel mensen die balen daarvan. De chips roept bij velen herinneringen op aan vroeger en tractaties op school natuurlijk. Wanneer ze precies verdwijnen, dat is nog onduidelijk.
1: Ja, jammer. Jammer de bammer.
0: Ja, ik vind het ook een van de lekkerste chips ever.
1: Echt één van de lekkerste. Ja, echt. Ik vind Nibbit heel lekker, maar die ringetjes zijn echt
0: die zijn
1: gewoon de top.
0: Ja, dan heb je iets meer in je mond, hè. Dat is het.
1: Ja.
0: Ja, je kan ze lekker je mond vol proppen en die zak gaat leeg. 100%. Als je hem opentrekt, dan gaat die leeg.
1: Die zak, daar zie je heel snel de bomen van.
0: Ja, fantastisch.
1: En vroeger ook echt enorm veel kettingen meegemaakt. En inderdaad om je vingers doen.
0: Ook.
1: En dan zo eraf eten.
0: Ja,
1: fantastisch. Ja, echt jammer.
0: Ja, dingen gaan, denk ik dan.
1: Ja, ze zeggen dus dat de Nibbit dus eigenlijk hetzelfde moet smaken. Dat het gewoon alleen een ander vormpje is. Alleen, ja, ik heb gisteren ook wat filmpjes gezien waar mensen dat getest hadden. En dat ze toch echt wel de twee konden onderscheiden.
0: Ja.
1: Dus ja, ik betwijfel het of dat het echt zo is. Maar
0: waarom moet dit verdwijnen dan, die ring?
1: Ik heb geen idee. Dat is niet bekend.
0: Dat is niet bekend. Oh. Even iemand bij de marketing die heeft er bedacht.
1: Ja.
0: We moeten wat anders.
1: Nou,
0: we
1: ze mogen diegene ontslaan. Wat mij betreft.
0: Heel hard. Vanochtend lekker veel zon. Vanmiddag is er wat bewolking. Het wordt 15 tot 19 graden. Lara die schrijft van we doen een uurtje voor zoekplaten. We hebben nog 3 kwartier te gaan, dus kom maar door. Lara schrijft The Boxer in ieder geval. Het liedje over een boxer die we jullie wel eens hebben gedraaid. Of we die willen draaien. Dat kan. Dat is van Paul Eduard. Hartstikke leuk liedje.

0: Het is best wel weer gezellig, toch?
1: En Lange Frans en alles wat ik zoek. We doen een keuzemomentje tussen twee liedjes, omdat er zoveel verzoekplaten in de box zitten. Wil je deze? Stuur even het getal 1 even in de app. Jannes, zweven naar het geluk tegenover nummer 2. Django Wagner en Kali. Laat het weten in een appje, dan gaan we dat zo even peilen. Doen we even wat berichten, want het is een gezellige inbox, Tinus.
2: Ja, het is gezellig druk vanochtend.
1: Of was dat te bluffen? Ja, kom er even op. Wat heb je gegeten?
2: Op. Het kwam even op. Ik weet het niet.
1: Een oprisping.
2: Een kopje koffie of zo. Een
1: kopje koffie kwam naar boven. Nou, als hij er maar in blijft dan. Hè?
2: Ja, zeker.
3: Ja, morgen Marcel, Clippy, Jen de Wermen en alle andere knuiten. Een zeer goede morgen deze morgen. Ik wil even de groeten doen aan de Witte L. En iedereen alvast een onmeunig vochtig weekend wensen, hè. En tot maandag, hatzee.
1: Nou, daar, kom maar goed, kerel. Dankjewel. En de Witte Uil. Dat is een mooie bijnaam van iemand, de Witte Uil. Vins, goeiemorgen. Ja, Vins.
4: Goedemorgen, Marcel, Tinus, Clubby. Ik ben weer met Ricardo onderweg naar Utrecht vandaag. We zitten in het busje. Nou, het is lekker leeg op de weg. Dat betekent vol gas. Want het is vandaag weer blijdag. En dat is Ricardo's lievelingsdag. Want dat betekent dat het weekend eraan komt. En hij zou altijd zeggen, geen gemekker. Bier is lekker.
1: Ja.
4: Atjo.
1: Nou, daar heeft u wel gelijk in natuurlijk. Maar het is ook het moment, vind ik altijd, met een biertje. Hij kan het lekkerst zijn, zeg maar, als het een beetje mooi weer is. Je zit in het zonnetje, je hoeft niks meer. Dan gaat hij er lekker in. En het biertje moet goed op temperatuur zijn, zeg ik altijd.
2: Ja, goed koud.
1: Ja,
2: net
1: goed
2: niet
1: koud.
2: Bevroren.
1: Net niet bevroren? Ja. Oh, dat vind ik ze wel heel koud, hoor.
2: Lekker, man.
1: Ja, graadje 5. Dat is wel natuurlijk al een lekker temperatuurtje. Jesper.
5: Marcelleke, Tinia, Clubby, goedemorgen weer.
1: Ja.
5: Ja, het is alweer vrijdag, mensen. Dat betekent bijna weekend. Nog 1 dagje knallen en dan lekker 2 dagen vrij. Mensen, werk ze, maak er een mooie dag van en ciao de baco.
1: Ciao de baco. Ja, dat dacht ik ook. Een mooie dag gewenst. Succes. We hebben heel veel verzoekplaatjes. Ik zag net ook een verzoekplaat. Ik moet hem even zoeken van wie het was. Die vroegen om de Beatcrooks. Dat zou ook wel even kunnen doen, hè? Beatcrooks plaatje even. En Dagmar die komt met Full Pool. Dat is ook zo'n liedje wat op vrijdag nog wel eens lekker is. Als je meer van dit soort gezellige verzoekjes hebt, dan mag je ze insturen uiteraard. NPO Luisteren, zo heet de app.
6: Marcelo, hey! Mijn maar een liedje van Willem Jacobs. Los. Lachen, man. Hey, fijne morgen nog. Hey, allee.
1: Even kijken, dan gaan we peilen. Wat gaat het worden? Jannes of Django? 1 of 2? 1 voor Roan, voor Rudy en Diana. 1-2 keuzestress, zegt Jan de Pelletboer. Ja, keuzes zijn er om te maken natuurlijk. Ja, je leven hangt er niet vanaf, Jan. Valt mee, hè? Anjo zegt nummer 1. Nummertje 1 ook voor Jurre, Simon Gerben. Ook voor Ashwin, Naomi. Voor Mike, voor Daan, voor Martijn Koller, voor Petra. Ik denk dat de keuze al is gemaakt, want Jannes komt wel heel vaak naar voren. Niks ten nadele van onze Django natuurlijk. Wellicht haalt hij het nog voor 10 uur ergens. Nou, nogmaals, mocht je een leuk liedje weten die je absoluut gedraaid wil hebben vanochtend, laat het weten. Ook Truckers Tracks. Truckers Tracks, die mag je insturen. Want zometeen gaan we er weer eentje doen. En natuurlijk de vroege vogel onderweg. Maar eerst, Jannes.

There's no one like you. I wish there was a time or a place

0: Deze was voor Guy. There's no one like you. Guy die wilde graag de 2.0 versie van Nobody Else.
1: Vroege Vogel.
0: Van René Vroger natuurlijk. Het is net na 6:30. Het is tijd voor de Vroege Vogel. Tieners zitten weer klaar voor.
2: Ja, het loketje is open.
0: Jij kan je weer even melden. Alle ballen verzamelen, maar in dit geval alle namen verzamelen. Dat is het. Voornamen, die willen we graag. Dus als je de Vroege Vogel wil zijn bij ons in de uitzending... want ja, als je nu luistert, ben je het sowieso al... maar wil je het hier zijn, bij ons in Marcel in de Morgen... dan doe je even je voornaam sturen. That's it. Dan gaan we dat zo meteen bij elkaar scharrelen. En over een minuutje of 20 dan hebben we iemand in de uitzending. En dat is onze Vroege Vogel.
3: Hij

0: zo lekker zijn we. Gisteren was een lekkere dag. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er veel zon, maar in het zuiden en midden is toch ook wat bewolking. Het blijft wel droog, de wind is zwak tot matig. Temperaturen vandaag 18 tot 20 graden. En de vooruitzichten, de eerste dagen blijft het nog droog. Het is nog prima weer om wat buitenactiviteiten te doen. En hier onze spreuk, ja. Roept de duif keer op keer, ja. Krijgen we zeker mooi weer. En ik wens iedereen een prettig weekend.
0: Nou Jan, jij ook. Dankjewel. Heel attent, gaan we naar het nieuws van 6:30.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd.
0: Wat een rare naam eigenlijk, de Shiny Hunters.
3: Ja, inderdaad.
0: Wij zijn de Shiny Hunters. Klinkt ook niet echt geheimzinnig of zo.
3: Is meer. Klinkt ook niet heel stoer of
0: shiny.
3: Zo.
0: Shiny is dat. Nee, is niet stoere naam is dat.
3: Nee.
0: Voor, maar goed.
3: Ik zou er niet bang voor horen.
0: Nou ja, totdat ze bij jou op de app zitten dan. Goed, verkeersinformatie is er niet echt. Daar zijn we snel doorheen. Dus dan kunnen we door zo meteen met de Truckers Track. Dat zit eraan te komen. Mocht je een leuke verzoekplaat hebben rondom het vrachtwagen, zijn wezen, chauffeurachtig iets. Laat het weten in een app. Ook voor de vroege vogel. Je voornaam even sturen. Doe ik even een liedje voor Lars. En Lars die zegt, als jullie toch iets van normaal doen, doe dan even Hummelo.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1.
4: In Nederlandstalige muziek.
0: Dat gaan we regelen voor je, Lars.

0: Deze was uiteraard op verzoek. Dit was een liedje van Klaas Henstra. Het was voor Tom. In dit geval zeg ik Tito. Oh, hij gaat ook door. Nee, dat we niet hebben natuurlijk. Eén keer is genoeg. Dat was Klaas Henstra en De Jongensdroom. Het is bijna 7:15. Zometeen doen wij de Vroegvogel 10 jaar. Daar mag men zich voor aanmelden.
1: Ja, dat mag nog heel even.
0: Heel eventjes.
2: Vroege Vogel.
0: Hoe werkt het?
1: Nou, je gaat even naar de NPO Luister-app en dan ga je even naar de chat, de berichtenknopfunctie. En als je mee wil doen met Vroege Vogel en je wil even gezellig even kort bij ons in de uitzending komen, dan stuur je even je voornaam in.
0: Je voornaam, dat is alles.
1: Ja.
0: Nou, wie weet hang je zo meteen in de uitzending en dan roepen we je uit tot Vroege Vogel van deze 8e mei, deze vrijdagochtend. Jari. Oh, wacht even, ik moet nog steeds die muziek even stoppen. Ik had Klaas even uit mijn geheime platenbak niet doorvertellen. Jari.
3: Goedemorgen, Marcel. Deze goeiemorgen.
0: Ja.
3: Ik ben onderweg naar werk, vrijdag, bij de weekend. Ik wil heel graag mijn collega feliciteren, Kevin. Die heeft vast contract gekregen bij ons.
0: Oh.
3: Ik zie je zo, maat. Lekker aan de koffie. Yo.
0: Nou, dan mag ik hopen dat hij een gebakje hem heeft meegenomen, toch? Dan moet je toch trakteren. Toch zo? Of niet?
1: Ja, soort van.
0: Soort van. Mag. Hoeft
1: mag,
0: niet.
1: Hoeft niet, nee.
0: Het wordt gewaardeerd, zeg
1: het
0: maar. Carlo, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Het is weer vrijdag. We gaan nog een stukje toeren vandaag. En mijn truckerstrek voor vandaag is Ronnie Ruisdal. Ik ben al jaren truckchauffeur. Hey, bedankt. Fijn weekend vast. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Herman.
5: Ja, goedemorgen Marcel, Tinia. Haha, Marcel. Ja, ik word wat ouder en mijn vrouw zegt... Herman, ga eens naar de dokter. Lou is not checked.
0: Ja, ja.
5: Nou, ik ga naar de dokter. Zegt die dokter Timmy... Herman, controleer je hoe cholesterol wel is?
0: Ja.
5: Zeg je cholesterol? Zeg je, jazeker, dokter. Zeg, gisteravond nog, ik ging naar de wc, ik keek er rechts van me en ik denk, goh, cholesterol. Bij weekend.
0: De laatste. Dat is wel lastig als je de laatste rol hebt, zeg maar, het laatste velletje.
1: En ja, dat denkt, wel. Dan en je er denkt, is niks anders. Vellet.
0: En er is niks anders, wat doe je dan?
1: Ja.
0: Ik heb het geluk dat ik... ja, dit zal ik je eerlijk vertellen. Ik heb mijn wc, zoals je weet, mijn toilet, is in de douche.
1: Oh ja, dat scheelt.
0: Ik ben in de douche. Dus
1: ja, dan kun je nog afspoelen.
0: Ik doe... ja, precies. Dan doe ik de deur op slot. Ja. En dan zet ik de kranen maar even op. Ja, en dan met een handdoekje. Ja, dan ben je ook weer boven Jan natuurlijk.
1: Ja, wij hebben thuis het geluk dat wij een wc met kraan hebben. We hebben zo'n spoel-wc.
0: Ja,
1: zo'n Franse wc. Dus dat is nog altijd plan B, zeg maar.
0: Plan B, dat je de kraan openzet.
1: Ja.
0: Dat is plan B.
1: Ja, nou ja, als er geen wc-papier is, kun je dat doen.
0: Ja. Nee, ja. Problemen des levens natuurlijk.
1: Maar mijn vader gebruikt niet eens meer, die gebruikt dat ding altijd. Die gebruikt niet eens wc-papier meer. Zeggen dat het beter is voor je huid en zo.
0: Voor je huid, voor je arie.
1: Ja.
0: Maar hoe dan? Maar ik krijg allemaal vragen nu ook. Maar dat moet toch ook weer droog?
1: Ja, daar zit een föhn op.
0: Daar zit een föhn op?
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Ja, dat is gewoon zo'n... dat ken je toch wel? Zo'n
0: nee, ik ken het niet. Ik heb dat nog nooit gedaan, nee.
1: Ja, dan heb je gewoon een soort kastje en die kun je op klikken met... Nou, nu spoelen. En dan gaat hij even spoelen. En er zit zelfs een massagefunctie op ook nog eens.
0: Dat meen je niet.
1: En als je denkt dat het schoon is... Ja, meestal volgens mij timet hij dat gewoon met... Nou, nu moet het schoon zijn of zo, weet ik veel. Dat is geen idee. En dan...
0: Maar vertrouw je erop?
1: Ik gebruik het bijna nooit.
0: Nee.
1: Maar mijn vader denk ik wel. En dan gaat hij daar even feunen en dan zit hij ook... Hij pakt er ook echt zo'n goed momentje voor.
0: Momentje van de Arie-feunen, zeg maar. Heerlijk. Oh ja, joh. Ja. Maar ook een massagefunctie. Maar wat een vragen heb ik allemaal nu ineens. Maar hoezo, wat ga je
1: maar
0: masseren dan?
1: Ik denk dat wel meerdere luisteraars het hebben, hoor.
0: Maar wat ga je masseren dan...
1: Ja, weet ik veel. Of nou ja, niet die masseer, maar dan spoelt het blijkbaar er beter af of zo.
0: Dit is poepen met een happy end.
1: Ja.
0: Dit is poepen met een happy end, dit.
1: Ja, ik vind het zelf ook niet heel chill, maar...
0: Nou ja, dat lijkt me een uitkomst.
1: Ja.
0: Ik ga dit googlen.
1: Ja, nou ja, er zijn er genoeg, hoor, die wc's. Ik geloof best wel dat een paar luisteraars onderzoek ook zo'n wc hebben. Nou, dat zie je tegenwoordig steeds meer.
0: Oh. Nou, ik
1: zeg ook wel echt dat het beter voor je is, maar...
0: Ja, nee.
1: Papier, dat schuurt natuurlijk alleen maar, hè. Dat is niet altijd heel goed.
0: Hij zit wel een half uur op toilet dan.
1: Ja, soms
0: hij is
1: wel.
0: Echt een momentje weg. Hij zegt ook echt even van, ik kom straks terug.
1: Ik weet niet wanneer hij dat allemaal doet.
0: Oh. Oké, dames en heren, we wijken af. We gaan
1: Waar
0: door.
1: Hebben we het ook over?
0: Ja, nee, zeker. We gaan zo meteen dus de
2: vroege vogel.
0: Ja, laat me weten of je mee wil doen. Je voornaam stuur je in. Dat mag vaker als één keer. Het is toch gratis. En we doen een truckerstrekkie. Ik dacht, we doen een Henk Wijngaard liedje. Want die wordt heel vaak aangevraagd. En ik ga voor Brian ga ik hem doen. En dat is ook een beetje voor jou alvast, Tinia. Dan kun je even meezingen. Dan zing je alvast in en voor vanavond.
1: Oh ja, heel goed.
0: Als Henk bij jou komt. Ja. Oké. Okay. Nou, hebben we dat geregeld, gaan we zo meteen.

0: Marcel in de morgen. Wie hebben we een lijntje?
1: Wij hebben aan de lijn Stefan uit Zwammerdam. En Stefan is vrachtwagenchauffeur.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Staat hij aan de kant of ben je ergens onderweg?
2: Nee, ik ben onderweg.
0: Oké, het is niet te horen.
2: Nee, ik heb mijn hoortjes in dus.
0: Oh, zo op die manier. Ja, dat is heel goed inderdaad, Stefan. Waar ben je onderweg naartoe?
2: Ik ben onderweg naar Breukelen.
0: Breukelen, dat is bij Utrecht.
2: Ja, bij Utrecht inderdaad.
0: Ja, ja, ja, wat moet je dat doen? Laden lossen?
2: Nee, ik ga zo meteen een vrachtwagen neerzetten en dan ga ik lekker naar huis toe.
0: Oh, echt waar?
1: Oh, weekend.
2: Ja.
0: Ja, lekker vroeg weekend dan. Ben je naar het buitenland geweest dan?
2: Nou ja, België en Nederland.
0: Ja, oké. En de week zit er nu op. Heb je vannacht gereden dan?
2: Ja, ik rijd altijd s'nachts.
0: Ah, oké. En waar rij je mee dan?
2: Ik rijd levende dieren.
0: Levende dieren, ja?
2: Ja.
0: En die gaan dan naar de slacht?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Dus dat, maar waarom gebeurt dat s'nachts?
2: Ja, dan zijn die kippen rustig.
0: Oh.
2: Dan kunnen ze makkelijker vangen en alles.
0: Oh, ja, ja, ja. Oh ja, dat ken ik wel inderdaad. Ja, bij ons in de buurt ook jongens die doen dat wel, kippen vangen. Dat doen ze dan s'nachts. Ja, oh ja. Leuk. En nu ben jij onderweg naar de zaak, dus de vrachtwagen brengen. En dan ga je zo meteen je mandje in. Hoe laat kom je er dan weer uit?
2: Ja, we gaan bij, ja, ik ga gewoon een paar uur leggen. Nu is het 3, 4. Dan is het 5 uur mijn dagritme.
0: Ja, precies. Want hoe ga je dat dan doen? Want het weekend staat voor de deur. Je moet wel een beetje weer mee in het dagritme, lijkt mij.
2: Ja, meestal ga ik dan nu iets of 3, 4 slapen.
0: Ja.
2: En dan ga ik vanavond gewoon in de bed.
0: Ja, precies. En dan in één keer draai je de boel weer om. Ja.
2: Ja, en dan gaan we zondag weer draaien weer om.
0: Zo. Maar dan moet je ook, dat moet het lichaam ook allemaal weer voortduren.
2: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, ja. Nou, succes allemaal daarmee, Stefan. Lekker in ieder geval weekend voor de deur. Wij gaan jou uitroepen tot vroege vogel. Want hoe vroeg was je? Ja, wanneer ben je gisteren begonnen?
2: Gisteravond om 5:30.
0: Precies. Ben je dan een vroege of een late vogel?
1: Ik vind een vroege.
0: Een vroege?
1: In dit geval, een zeker. Vroege. Een hele vroege.
0: Ja, oké. Nou, gefeliciteerd. Wij gaan jou blij maken. We sturen even wat op. En we gaan een liedje draaien. Wat wil je horen?
2: Yves Berendsen. Terug in de tijd.
0: Terug in de tijd. Mooi. Fijn weekend.
2: Dank wel, hetzelfde.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
3: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
2: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goeie temperaturen, lekker, dankjewel. Kijk nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. 3 minuten, er liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. De A12 Duitse grens Arnhem, wegwerkzaamheden daar. 7 minuten voor knooppunt Velperbroek. De A73 Maasbracht naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. Daar heb je 18 minuten. Een afgevallen lading, de rechterrijstrook is gesloten. En de N205 Nieuw-Vennep naar Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Daar een minuutje of 7.

0: Marco Schuitmaker en deze nacht. Lekker meezingetje dit, Tines.
1: Heerlijk.
0: Jij zong hem luidkeels mee hier in de studio. Je zit al in de Friday
1: vibes. Ik zit in de Friday vibes.
0: Want Friday jij hebt, vibes. Hoe laat is het tentfeest vanavond? Wanneer word ik verwacht?
1: Rond een uurtje tussen 9:30 ongeveer.
0: 9:30, ja. Dat is een beetje tentfeest tijd?
1: Nou, bij ons in de buurt wel. Bij mijn vriend in de buurt is om 8:30, tussen 8:30 en 9:30 de tent al vol. Maar daar doen ze het slim.
0: Want dan zijn ze goed thuis. Lange haal, snel thuis.
1: Nou, nee. Maar daar is het gewoon kaartverkoop aan de deur. En daar zijn ze gewoon enorm populair, de tentfeesten. En ja, soms kom je om 8:30 pas aan, en dan is gewoon de tent al gewoon uitverkocht, zeg maar.
0: Oh, zo.
1: Alleen bij ons kun je gewoon online kopen en is het, ja, zo dat ik het zeg, niet altijd helemaal uitverkocht. Dus ja, dan wij gaan meestal pas rond 9:30 en dan stroomt ook meestal pas het publiek pas een beetje binnen. Dat vind ik altijd heel zonde. Maar ja, iedereen doet het, dus dan doe je het zelf ook.
0: Iedereen doet het. Ook een mooi liedje, Robert Long. Ja, en ik snap het, ja. Maar Henk Wijngaard staat om.
1: Ja, weet ik dus niet. Dat probeer ik nog even achter te kunnen komen.
0: Staat op prime time, lijkt mij.
1: Nou ja, ik hoop niet dat er om 9:00 al staat. Anders moet ik wel even vaart maken.
0: De main act is dat.
1: Ja, ik hoop dat hij wel een beetje wat later op de avond is vanavond.
0: Ah ja, en wat moet hij zingen?
1: Ik moet nog wat jaren mee.
0: Ja, die
1: met
0: we net
1: vlam de, met de vlam in de pijp.
0: Hey Suzy.
1: Ja? Ja, gewoon de classics.
0: De classics, zo is het ook.
1: Ja.
0: Nieuwe auto's die moeten vanaf 1 juli aan strengere regels voldoen. Zo komt er een soort zwarte doos die rijgegevens opslaat en een camera die checkt of je oplet. Ook wordt een nieuw remlicht verplicht dat extra opvalt bij hard remmen. De maatregelen die moeten zorgen voor meer veiligheid op de weg. Ze gelden alleen voor nieuwe auto's. Dus het is niet dat onze oude auto's moeten worden geüpdate met een black box.
1: Nee, zeker niet.
0: Voor duizenden scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Ruim 144.000 leerlingen die maken de papieren examens op VMBO, GL, TL, HAVO en VWO. Voor sommige VMBO-leerlingen zijn de examens al eerder gestart, omdat die digitaal en flexibeler werken. De komende weken staan in het teken van toetsen en spanning. Ik zag wel dat, ik hoorde net in het nieuws was het met het LAX, dat die dan weer de stress, die gaan ze ook.
1: De stresslijn hebben.
0: Stresslijn hebben ze nu. Maar ja, aan de ene kant. Okay, ik heb ook.
1: Nou, dat LAX, dat is top hoor.
0: Oh, heb je het gebruikt?
1: Jazeker, bij ieder examen. Want wat het is met LAX, als er zoveel klachten komen over, ik weet nog wel, een wiskunde-examen.
0: Ja.
1: En er was een vraag over, wat was het ook weer, ijshorentjes of zo. De diameter en daar weet ik het daar allemaal van.
0: Ach, gedoe.
1: En het was, er klopte. Nee, het was over een frietzakje, zo'n puntzak.
0: Oh ja, puntzakje, lekker.
1: Daar
0: was
1: het. Daar ging het over. En allemaal berekeningen daarover. En het was te ingewikkeld. En zelfs mensen die heel goed in wiskunde waren, begrepen het gewoon. Dan moet je nagaan dat ik het dus helemaal niet begreep.
0: Nee.
1: Maar daar zijn dus, iedereen heeft daar klachten over ingediend bij het LAX.
0: Ja, maar dat vind ik wel goed hoor.
1: En daardoor wordt dus zeg maar de nakijk, hoe noem je dat?
0: Ja, procedure.
1: Procedure zeg maar, wordt dus lager.
0: Oké.
1: Dus als er zoveel klachten binnenkomen over bepaalde vragen en dingen, dan gaat het LAX naar de CITO, naar de, weet ik waar de toets van is.
0: Ja.
1: En dan zorgen ze dus dat het nakijkprocedure wat naar beneden gaat.
0: Oké.
1: Dus maar goed, de LAX helpt oprecht.
0: Dat snap ik. Maar de stresslijn, kijk, dat het is mooi dat er is. Dat is natuurlijk absoluut. Maar op een gegeven moment moeten de mensen ook niet te zacht maken, vind ik tegenwoordig. Niet dat ik van de oude harde hand ben. Maar kijk, in het normale leven hebben wij ook geen stresslijn.
1: Nee.
0: Als wij stress ervaren op ons werk,
1: dat klopt, heb je gelijk.
0: Er is geen lijntje waar we eventjes naartoe kunnen bellen.
1: Het hoort er ook wel een beetje bij, zo'n examen. Je wordt er hard van. En,
0: dat is toch, je wordt gevormd.
1: En je leert er ook met teleurstelling omgaan. Want ja, de meeste mensen die hebben gewoon herkansing. Of,
0: precies. Exact. Steeds meer mensen die zitten langer zonder werk. Maar een carrière-switch, dat kan juist kansen bieden. Dat zeggen experts. Banen zoals die van een buschauffeur, metaalbewerker, hovenier, ventilatiespecialist en boormeester is veel vraag naar. Salaris kan daarbij ook aantrekkelijk zijn. Vooral motivatie telt volgens de werkgevers. Motiveren kun je leren, maar carrière-switch.
1: Jij zou naar de frietzaak gaan.
0: Nou, zeker. Ik ga een frikadellenrestaurant beginnen.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Of wel een snackbar. Ja, dat zou ik zeker de. Maar ook wel, ik heb heel veel banen gehad, hè?
1: Ja, dat weet ik. Ja, ik zou het nog wel leuk vinden om in de kledingwinkel te werken of zo.
0: Oh ja, is leuk.
1: Ja, dat zou ik ook nog wel. Mocht ik ooit zonder werk komen, dan kun je mij denk ik in de kledingwinkel vinden.
0: Nou ja, dus, daar is altijd werk in. Want kleding moeten we altijd dragen. En dat is hetzelfde met eten.
1: Ja.
0: Met een snackbar. Mensen gaan altijd eten. Dat is altijd wel een moment op de dag. Hoor. Alrighty, vanochtend lekker veel zon. Vanmiddag is er wat bewolking. Het wordt 15 tot 19 graden.
1: Hey.

0: Super Vrijdag. Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen.
1: Yes.
0: The battle.
1: We gaan weer even battelen.
2: Battelen
1: gaan we doen met twee liedjes. En het is vrijdag, dus wij hebben ook goede zin natuurlijk. We hebben er even wat leuks tegenaan gegooid. Tenminste, dat denken wij. En we gaan eens even kijken hoe spannend het gaat worden, Tinus.
2: Ja, ik denk dat het moeilijker wordt voor de luisteraars vandaag. Maar goed, we gaan het proberen. Ja. Ik ga dat proberen om te winnen vandaag met Seks met die Kale van de Loïne Boys.
1: Seks met die Kale.

0: Marcel in de Morgen. The Battle.
1: Ja, nu kun je stemmen. Je kan stemmen op de Lavine Boys. Je kan stemmen op de B-Crooks. Je kan ook een blanco stem sturen. Kan ook, hè. Dat je denkt, van, nou, het is niet helemaal mijn cup of tea. Het zou kunnen. Maar het mooiste zou zijn als we gewoon zoveel mogelijk stemmen krijgen. Want dan is des te eerlijker de uitslag straks over een half uurtje hier in Marcel in de Morgen. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Heel eenvoudig, ga in het kanaal van Sterren NL even klikken op de berichtenfunctie. Dan wijst het zich allemaal

0: Rob de Nijs. En zoals wij zeggen, bangerhard.
1: Bangerhard
0: natuurlijk. 7:58 is het. Zometeen krijg je het laatste nieuws, weer en verkeer. Dat delen we met je. Ja, en dat is toch wel een spannende battle inderdaad. Dat hadden we al een beetje verwacht, Tini. Het zit echt dicht bij elkaar, hoor, vanochtend.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, zeker. We weten het over een klein half uurtje. Je kan stemmen op... Yeah! Yeah! Lavine Boys en Seks met die Kale. En er wordt al behoorlijk gestemd, zie ik. Tegen

0: Begin de dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Vandaag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Vanmiddag dan ontstaan er ook vriendelijke stapelwolken. Die zijn, die wil je het liefst. De
2: vriendelijke stapelwolken. De vriendelijke vriendelijke stapelwolken?
1: Ja, waar geen ellende in zit. Geen drup regen, zeg maar. Wolken zijn dat.
2: Regenwolkjes eigenlijk.
1: Van die mooie, van die schapenwolkjes, zeg maar. Vriendelijke wolkjes.
2: Vriendelijke wolkjes. Ja. Ik heb nooit gehoord dit.
1: Nee, nou ja, dat zegt het weerbericht. Het blijft droog en bij een zwakke tot hooguit matige noordoostenwind wordt het zo maximaal 15 graden op de Wadden, 17 tot 19 graden in het binnenland. Nou, vanavond en vannacht dan komen de opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Morgen flinke zonnige periode, maar ook enkele stapelwolken. Er staat niet vriendelijk bij, hè? Dus er kan een drup in zitten. Het wordt de warmste dag van de week met maximaal 19 tot 22 graden. Lekker. 1 over half 8.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
4: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
3: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd.
1: Okay. Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met twee meldingen van de ANWB. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Oud-Dijk en Velperbroek. 18 minuten, komt door wegwerkzaamheden. Linkerrijstrook is gesloten. En een minuutje of twee, maar gelukkig, op de A73 Maasbracht naar Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik komt door een eerder ongeluk. Het goede nieuws, de weg is weer vrij.
5: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
1: Ja, gaan we doen.
6: NPO Sterren NL.
1: Met zometeen film- en serietips met onze Yuri.

Dikke dag was dit van Sven Versteeg en Likkepep. Eens even kijken. Dat is echt. Nou, het wordt nog spannend ook tegen het einde van dit uur. Om of Seks met die Kale te draaien. Of die van de Beatcrooks met Deur Donderen. Want dat zijn de twee liedjes in de bed. Deze twee. Er zitten maar een paar stemmen tussen. Ik zeg niet wie in het voordeel. Maar stemmen doe je op de Lawine Boys voor Team Tinia.

0: Zeg ik de Beat Crooks. De Lawine Boys natuurlijk voor team Tinia. En de Beat Crooks voor team Marcelo met deur donderen. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Doe je best.
1: My mama always said life was like a box of chocolates.
2: How about a magic track?
1: I'll be back.
3: Good morning, Vietnam!
4: Films en series. Met Joeri den Dekker.
0: Voordat we zo meteen naar Joeri gaan, heb je zin in een piratenplaatje zo meteen?
5: Wie, ik?
0: Jij.
5: Vooruit.
0: Oké. Joeri.
6: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 nieuwe kijktips voor jullie. We beginnen met de film Apex. Een spannende actiefilm waarin overleven centraal staat. Het verhaal draait om een gevaarlijk spel waarbij de grenzen tussen jager en prooi steeds verder vervagen. Veel actie, veel spanning en een sfeer waarbij je constant voelt dat er iets kan gebeuren. Dan de serie The Staircase. Een serie gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat jarenlang mensen heeft beziggehouden. Na de mysterieuze dood van een vrouw ontstaat een enorme rechtszaak vol vragen en twijfels. Was het een ongeluk? Of toch niet? De serie laat verschillende kanten van het verhaal zien en zorgt ervoor dat je zelf blijft nadenken over wat er echt is gebeurd. En in de bioscoop draait Mortal Kombat 2. Het vervolg op de keiharde gameverfilming. Bekende fighters keren terug voor nieuwe gevechten, grotere vijanden en spectaculaire actiescènes. Dit is echt een film voor fans van actie en gaming. Ja. En eentje die je het liefst op het grote scherm beleeft. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Dankjewel, Joeri. Fantastisch. Ik zit ook te denken, Mortal Kombat. Was dat niet een Atari-spel of zo? Dat is al heel oud, is dat. Wie kan me dat nog... Dat was geen Nintendo-spel, volgens mij. Mortal Kombat. Of was het wel? Tinia, kijk maar.
5: Ik heb echt geen idee waarover jij het hebt.
0: Super Mario weet je wel, hè?
5: Ja,
0: ja, daar word je emotioneel van natuurlijk.
5: Ik word emotioneel van.
0: Luigi, zeg ik nog even. Ja. Nog meer emotie? Nee? The Princess en Toad? Nee, Mortal Kombat. Als er iemand dat weet, laat maar even weten. We gaan even een piratenplaat draaien. Want morgen is het weer tijd voor het piratenuurtje natuurlijk. Morgenmiddag om 5:00. Nou, dan wil ik wel echt een echte piratenplaat draaien. Mag dat?
5: Nou, vooruit.
7: En dan nu. Ja. Dikke piratenplaat.
0: Ja, dit is een mooie. Dit zijn de Botniks en Rosie.

0: Mijn neefje vindt dit zo'n leuk nummer.
1: Ploppen de plop.
0: Die zit dat ploppen de plop. Dit blijkbaar heel goed te werken bij kinderen, dat ploppen de plop.
1: Ja, zeker. Maar dit werkt bij iedereen goed, want wij vinden het ook allemaal leuk. Dus ploppen de plop en hoppakee, en dan is je weer...
0: Nee, maar mijn neef vindt het helemaal fantastisch.
1: Maar dat is het neefje van de tuinhark is dit. De tuinharkneef.
0: De wat?
1: Die heeft jouw vader toch?
0: Oh!
1: Met de hark.
0: Nee, met de schoffel.
1: Oh, schoffel was het zelf. Oh, schoffel. Ook dacht dat het een hark was.
0: Nee.
1: Schoffel. Oh, de schoffelaar is dit. Dezelfde.
0: Ja, mijn neefje had eergisteren had hij mijn vader geholpen in de tuin met schoffelen. Alleen mijn vader had nog geen mini-schoffel voor hem.
1: Nee, zo'n plastic dingetje.
0: Dus hij had dus zo'n grote schoffel maar voor hem gepakt. Met zo'n lange steel eraan. Dus ja, een klein kindje natuurlijk. En op een gegeven moment ging dat schoffeltje ging omhoog.
1: Ja.
0: Maar ja, mijn vader die stond net aan de verkeerde kant.
1: Ai.
0: Dus ja, die heeft nu een klein sneetje in zijn hoofd.
1: Avond is hij, ja. Oh. Dus dit wordt er eentje.
0: Ja.
1: Hè? Kleine doerak. 8:12 is het. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Marcel in de Morgen vanuit de Avrotros Tempel. Aan de Witte Kruislaan in Hollywood. Wij gaan straks in het volgend uur onder andere nog even de lijn opengooien. Het is weekendlijn natuurlijk, want het weekend voor de deur willen we graag weten wat gaan onze luisteraars doen. Misschien halen we daar zelf nog wat inspiratie uit of kunnen we anderen op ideeën brengen. Dat zometeen in het volgende uur. En wij doen in het volgende uur, ga ik ook even een oproepje doen nog weer even voor de stiekeme / stille luisteraars.
0: Ja, dat is goed.
1: Kom uit je holdagen. Maar de vraag is dan ook, moeten we de kom uit je holdagen verlengen naar het succes? Het succes van afgelopen week.
0: Het wordt zoveel op gereageerd. Het is best wel uniek.
1: Ja.
0: Dus ik zou het misschien weer binnenkort weer een keertje erin gooien.
1: Binnenkort?
0: Ja.
1: Ach, jammer.
0: Gewoon even random of zo weer een keertje. Dus ik denk van nou, nu is het tijd voor de kom uit je holdagen.
1: Dus de kom uit je holdagen, die rollen we vandaag af eventjes.
0: Ja, en dan binnenkort weer even een keer als verrassing. Poef, daar zijn ze weer.
1: Dus Tinus Thomas hier, Tinus Draaiboek, die weet alles. Dat is bij deze gemeld. Tinus, je bent weer duidelijk. We ronden hem vandaag af. Wij doen zo meteen ook afronden de battle. En die is spannend hoor, maar echt heel spannend. Yeah! Yeah! We zitten maar, wat is het? Het scheelt maar 2%. Wie maakt ons los? Wie gaat er stemmen op Seks met die Kanen? Of wie gaat er stemmen op... Hey,

0: Yeah. Jeffrey Hayes en Charles Play, Sjaak en Laat Mij Nu Niet Alleen. Ik hoop ook niet dat jij dat gaat doen, Tinia, na de uitslag van deze battle. Want het is 2-2 deze week. En vandaag is dus de allesbeslissende voor de weekwinst. Toch even de vraag, wat is het geworden?
1: Ja, het is met 52% van de stemmen geworden voor de Beatcrooks met Deur Donderen.
0: Zeg ik jezelf even.
1: Ja.
0: Ja, bedankt voor het stemmen allemaal, want het waren er echt heel veel.
1: Ja, dat klopt. Weekwinstje voor jou ook.
0: En wat zijn dat 52%? Ach, dit doet zeer, of niet?
1: Ja, dit doet best zeer, ja.
0: Nou, jammer. Ja, het is wel een spelletje, hè?
1: Ja, ook leuk liedje dit.
0: Ja, zeker wel. De Beatcrooks en Happy Hurken is het. We gaan deur donderen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
3: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
2: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
4: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
2: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Jennifer. Ja, lekker op deze vrijdag. Want ja, het zijn de
6: laatste loodjes, laatste uurtjes. En dan nemen wij heerlijk even 2 daagjes vrij.
5: Ja, het heeft 2 daagjes. Het is geen lang weekend dit keer. Maar wel een week waarin we volgende week natuurlijk hemelvaart hebben.
7: Oh ja, ook wel.
5: Ja, ja, ja. De A12, Duitse grens Arnhem, tussen Zevenaar en Velperbroek. Kwartiertje door wegwerkzaamheden. De A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerden en Hattemerbroek. Daar heb je door een ongeluk 13 minuten. En de A73 Maasbracht naar Nijmegen tussen Bezel en Tiglia. Dat is het knooppunt. 4 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is gesloten.

0: stand zit, Tinus. Gerard van Maasakkers, Guus Meeuwers, J.W. Roy, Frank Lammers, hey, ga er mee. Ja, nee, het is niet koud, hè, zeker niet. Goedemorgen, 8 over 8 is het. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen over een paar minuten. 6, 7, 8 minuten, dan gaan we even de lijn opengooien. Als je het nummer nog niet hebt van onze telefoonlijn, dit is hem 035-671-5678. Dat laatste dat kun je piemont houden, 035 is het kerngetal, 671-5678. Dan kun je zo meteen gaan bellen voor je weekendplannen. Weekendplans.
1: Weekendplans.
0: Ik moet sowieso morgen nog eventjes met zo'n lief om een moederdag cadeau.
1: Ja, nou dat wilde ik inderdaad net zeggen, lieve mensen. Vergeet aanstaande zondags moederdag niet.
0: Ja, het is moederdag. Ja, gelukkig. Als in, mijn moeder appte mij gisteren.
1: Oh, vergeet je moederdag niet.
0: Nee, dat valt wel mee. Wij zijn dit weekend bij je broer, hoor, was het.
1: Oh.
0: Mijn broer die woont aan de andere kant van het land.
1: Ja.
0: Dus daar logeren ze.
1: Aan de andere kant van het land.
0: Nou ja, wel, voor mij wel.
1: Voor jou wel.
0: Ik woon in Dokkum, hij woont in Waalwijk.
1: Ja,
0: dat is echt de andere kant. Dus, maar hij, daar woont hij. Dus ze zijn dat weekend weg.
1: Oh.
0: Dus ik kom er mooi onderuit.
1: Jij komt er nou, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Gewoon dat jij even naar Waalwijk moet gaan rijden dit weekend.
0: Ben je gek? Hoezo?
1: Ja, het is toch moederdag?
0: Ja, het is wel Choco, het is wel goed. Zij kiezen ervoor. Zij willen daar naartoe, ik niet. Dat heb ik niet
1: Maar als je nou een lieve zoon bent, dan kom je gewoon netjes zondag even lekker naar Waalwijk gereden.
0: Dat heeft niks met een lieve zoon te maken. Ik ben een hartstikke lieve zoon. Ik was afgelopen week, die week ervoor was ik er nog even op de racefietsje. En is het altijd even, ach jongen, wil jij eventjes wat zout in de, hoe heet dat?
1: In de vaatwasser.
0: Nee, hoe heet dat ding ook maar weer?
1: Zout in de wat?
0: De ontkalker, zeg maar. De ontkalkingsmachine, daar moet zout in, van die zouttabletten.
1: Oh.
0: Ja. Wil je dat er even ingooien?
1: Altijd even klusjes doen altijd, hè?
0: Ja. Dus dat doe ik dan ook, weet je wel. Dus lieve zoon, ja absoluut.
1: Deed mijn oma ook altijd als mijn vader kwam. Maar hij moest altijd wel iets doen.
0: Dat is altijd een klusje.
1: Ja, er was altijd wel iets kapot of iets bijgevuld moest worden. Of heb je even dit of heb je even dat.
0: Ja, dus dat heb ik gedaan. Ja. Maar ik ga niet naar het zuiden om moederdag te vieren. Nee, ze komen wel weer terug, denk ik dan.
1: Dat hoop ik voor je.
0: Ja hoor. Maar denk er wel om inderdaad, komende zondag is het moederdag. Er worden nieuwe jonge actrices gezocht voor de serie Maxima. Videoland zoekt meisjes tussen de 7 en 14 jaar... voor de rollen van Amalia, Alexia en Ariane. Ook de rollen van Maxima en Willem-Alexander worden opnieuw gecast... omdat het verhaal zo'n 15 jaar vooruit gaat. Dat vind ik altijd lastig. Ik vond het in de serie van...
1: The Crown. Moet je helemaal wennen aan andere personen, hè?
0: Andere koningin ineens. Dan denk ik, wat is dit een lastige?
1: Zo, ik vond wel van The Crown, vond ik gewoon... hoe heet ze ook alweer? Die jonge koningin, zeg maar, Elizabeth.
0: Ja,
1: vond ik echt de beste koningin.
0: Dat denk ik ook,
1: Die dat naspeelde dan in ieder geval.
0: Ja, op een gegeven moment veranderde ze ook een beetje van karakter, vond ik een beetje. Dat een beetje zuurder en...
1: Maar dat vind ik nu met Maxima ook. Want ik vind echt degene die nu Maxima en Willem spreekt... ik weet even hun namen niet, sorry. Echt? Maar ik vind dat ze het heel goed doen. Dat vind ik nu heel jammer dat ze stoppen.
0: Ja.
1: Ja, jammer dan maar.
0: Dat dingen gebeuren.
1: Ja.
0: Een miljoenenrotonde in Hongarije trekt wereldwijd aandacht... omdat die nergens naartoe leidt. Het project kostte ruim 1 miljoen euro aan Europees geld... en ligt midden in een leeg veld. De rotonde zou onderdeel worden van een groot logistiek plan... maar dat project liep vast. Nu is het een symbool van verspilling en een opvallende toeristenplek. Dus die rotonde ligt midden in een veld.
1: Ja, nou, ik heb hier even een foto voor je. Het ligt echt midden in een weiland met echt vier... Ja, met vier, stroken eraan.
0: Toegangswegen.
1: Maar ja, ze leiden
0: tot niks. Nou, bizar dit.
1: Ja, en mocht je de foto ook wel even zien... dan moet je even naar de website van het AD gaan. Daar staat het op de voorpagina.
0: Ja, dit is het. Kosten dus met Europees geld. Dat hebben wij aan meebetaald.
1: Dat dit kleine stukje dan een miljoen heeft gekost... dat verbaast me ook wel weer over.
0: Dat is duur, hoor. Beetje asfalt leggen, zo.
1: Ja,
0: dat is hartstikke duur. Bram Krikke die gaat opnieuw viral na zijn winst op Van Wie is de Mol... met een sketch samen met Thomas Bergen. In de video speelt hij een overdreven fan... die omslaat van enthousiast naar boos.
2: Wat een drama dit. Voor zijn echte fans heeft hij geen tijd meer zo. Schijtziek word ik ervan. Is niet normaal, hoor.
3: Ja, dit is gewoon niet leuk meer, joh. Dit is echt niet leuk.
4: Zing even lekker mee, joh.
3: Nee, ik niet, hoor. Ik heb geen kracht meer om te zingen. Rot op. Gewoon even tot rust komen. Ik ga niet meer mee, Kimberly.
4: Nee, ga je niet meer mee?
3: Nee, voor mij is het klaar.
4: Jammer.
3: die geblondeerde eikel.
0: De parodie is gebaseerd op een oud tv-fragment en wordt massaal gedeeld op TikTok en Instagram. Ook bekende Nederlanders die reageren er enthousiast op. Ja, die parodieën van hem die...
1: Ja, hoe hij er ook weer uitziet, Bram Krikke, op die video. Ja, het, ja.
0: Ja, dat kan maar één iemand doen. Ja. Dus hij doet dat onnavolgbaar. Fantastisch. Vanochtend lekker veel zon. Vanmiddag is er wat bewolking. Temperatuur vandaag tussen de 15 en 19.

0: jij kon voelen. Oele boele, lekker voelen. Dit was Django dus op Sterren en daarvoor Fetty. En hey Macarena, daar hebben we nog een felicitatie, komt hij binnen.
1: Wij willen even een felicitatie doen aan onze metselaar Tim. Die is 18 geworden.
2: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven.
0: Lang zal hij leven.
2: In de gloria. In de gloria. In de biep, hoera!
0: Ja, hartstikke mooi, jongens. Want mooi gezongen ook in koren. Ja, keurig gedaan. Maar lang zal ze leven, dat wordt door Tim niet zo gewaardeerd, denk ik. Want dat is natuurlijk altijd lang zal hij leven. Maar goed, anyway. Wij gaan de lijn openen. De telefoonlijn, die begint met 035. Let maar op.
3: 035. 6715678. Dat is het nummer waar ik op je wacht.
0: 035.
3: 6715678. Dat is waar ik op je wacht.
0: Hoi, hoi.
4: Hoi, hoi.
0: Ja, wij doen namelijk even de weekendlijn. Even horen wat onze luisteraars allemaal gaan doen. Goedemorgen, met wie?
4: Hoi, met Joost. Goedemorgen.
0: Joost, goedemorgen. Heb jij een lekker weekend voor de boeg, Joost?
4: Ja, zeker heb ik een lekker weekend. Lekker klus in mijn nieuwe huis, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Wat moet je...
4: En zondag nog lekker naar de voetbal.
0: Oh, ook nog. En wat moet je klussen aan je huis dan?
4: Ja, ik heb een nieuw huis gekocht, dus moet van alles gebeuren.
0: Ja, wat als eerst?
4: Ja, vloeren leggen, schilderen,
0: plafonnen
4: maken.
0: Oh, wat een gedoe allemaal, Joost.
4: Nee, joh, dat is leuk, joh.
0: Oh ja? Ben je wel een klusser, ja?
4: Ja, een beetje wel.
0: Oké, nou, dan is het leuk inderdaad. Dan kun je lekker uitleven en dan zondag lekker voetballen met nog een leuke derde helft.
4: Ja, uiteraard de derde helft.
0: Goed zo.
4: Altijd, hè.
0: Goed zo.
4: Daar ruim best in.
0: Dan wens ik jou een fantastisch weekend, Joost. En succes met klussen.
4: Dankjewel.
0: Okay.
4: Goed weekend. Ja.
0: Nou ja, ik ga niet klussen natuurlijk. Ja. Ik ben niet zo'n klusser, hoor.
5: Ik dacht dat hij bedoelde fijn weekend.
0: Fijn weekend, ja, oké. Okay. Dat is heel aardig.
5: Jij hebt ook wel twee linkerhanden, hè?
0: Ja, absoluut, ja.
6: Hé, hey, Marcel.
0: Hallo, met wie?
6: Tinus Thomas, met Aaron.
5: Hoi.
0: Aaron, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, heb jij een leuk weekend voor de boeg?
6: Nou, ik ga vanavond aan het graskuilen.
0: Wat?
5: Graskuilen.
6: Graskuilen.
0: Oh, graskuilen. Oh, ja, ja, ja.
6: Ja.
0: Ja.
6: En morgen ga ik nog even ijskarten. En voor de rest denk ik dat het gewoon lekker een beetje thuisrommelen wordt.
0: Super. Ga je ijskarten?
6: Ja, een soort karten, maar dan op een ijsbaan.
0: Ja, ik ken het. Ja, wauw, dat lijkt me fantastisch.
6: Ja, ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus...
0: Ja, nee, ik ook niet. Ik ben wel van het karten. Daar hou ik ontzettend van.
5: Ik wist niet dat je dat hier in Nederland kon doen. Ik weet wel dat je dat in de Oostenrijkers ook kan doen. Maar in Nederland heb ik nog nooit gehoord.
0: Waar doe je dat?
6: Ja, in Breda kan dat schijnbaar.
0: Oh, wat leuk zeg.
5: Ook?
0: Ja. Nou, laten we vooral even weten hoe het geweest is.
6: Ja, dat komt goed. Dat komt goed.
0: Nou, heel veel succes.
6: Ga jij nog iets leuks doen, De Vries?
0: Ik heb morgen piratenuurtje, sowieso, tussen 5 en 6.
6: Dat is, dat is...
5: Iedereen vraagt ze nu echt of heb jij ook nog überhaupt nog een leven?
0: Dat is wel een highlight in het weekend altijd, van 5 tot 6.
6: Ja, dat is zeker waar.
0: Daar bouw ik de rest omheen, zeg maar ook, hè.
6: Oh.
0: Ja, zeker.
6: Ja. Nee, dat is wel belangrijk, hè.
0: Ik moet nog een moederdaggenootje halen met mijn zoon en... Nou, dat een beetje chillen billen.
6: Oh, kijk aan. Ja. Lekker. Ja.
0: En Tinus, wil je dat ook nog weten?
6: Ja, vertel maar, joh.
5: Oh, dan heb je niet goed geluisterd vanochtend, Aaron. Ik heb al 500 keer verteld dat ik een tentfeest heb dit weekend.
0: Ah.
6: Nou. Ja, het weekend is langer dan alleen een tentfeest.
0: Dat
6: hè?
0: Vind ik
5: maar
0: ook.
5: Maar het is heel het weekend.
0: Zij gaat het hele weekend.
6: Oh, het hele weekend.
0: De normale mens gaat één keer naar een feesttent in een weekend, maar zij gaat het hele weekend.
6: Ah, joh. Ja. Die brug, dat is wel een apart
0: volk. Mooi dag gewenst en een goed weekend, hè?
6: Hey, de groeten, hè?
0: Yo, bye bye.
6: Yo, houdoe.
0: 035-671-5678. Dan gaan we naar de volgende. Goedemorgen. Feestend in een weekend, maar zij gaat het hele weekend.
6: Ah, joh. Ja. Die brug, dat is wel een apart volk.
0: Mooi dag gewenst en een goed weekend, hè?
6: Hey, de groeten, hè?
0: Yo, bye bye.
6: Yo, houdoe.
0: 035-671-5678. Dan gaan we naar de volgende. Goedemorgen. Ja, echt op de lijn. Doe eraan.

0: Morgen een verjaardag van mijn oom.
1: Oh, en is het een lievelingsoom?
2: Zou ik
0: ja, het is niet per se lievelingsoom, maar ja.
1: Wel, wel een goede gast.
0: Jawel.
1: Ah, oké. Okay. En wat voor verjaardag is dat? Is dat zo'n kringverjaardag waar je dan...
0: Nee, het is geen kringverjaardag. Het is gewoon maar bij hem thuis. En er is in ieder geval drank en mijn vriendin rijdt, dus het gaat helemaal goed.
1: Oh, ik hoor het al. Dit topverjaardag.
0: Ja.
1: Nou, lekker. Is dat het enige? Ga je nog wat leuks doen anders?
0: Nou, voor de rest best wel weinig. Gewoon genieten van het mooie weer.
1: Nou, moet je vooral doen. Ik wens je een prachtig weekend, Joost.
0: Top, jullie ook.
1: Dank je.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi. Nou, leuk om te horen, toch? Ja, ik heb er een tering hekel aan die verjaardagen. Maar dat tezijde, ja, dat kan leuk zijn, denk ik. Bij vrienden, dat vind ik wel leuk.
2: Okay.
1: Ja, dat is wel altijd wel gezellig. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo.
3: Met Ilona.
1: Ilona.
3: Uit het mooie Brabant.
1: Ja, dat Ilona. Goedemorgen. Wat ga jij doen het weekend?
3: Ik ga vandaag natuurlijk nog een hele lange dag werken.
1: Ja.
3: In het mooie Kaatsheuvel. Morgen maar een korte dag. Dan hebben we een barbecue van een Abrahamfeestje.
1: Oh, leuk.
3: Leuk. En dan natuurlijk uiteraard moederdag zondag.
1: Ja.
3: En oma-dag. Moeder-oma-dag.
1: Moeder-oma-dag. En ga je dan, waar hoop je mee verwend te worden?
3: Ja, bosjebloemen is dat goed.
1: Bosjebloemen, dat is mooi om te horen. Ilona, fantastisch weekend gewenst.
3: Ja. Jullie ook, hè? En morgen nog piraten. Oh ja, morgen nog naar de piraten kunnen luisteren.
1: Ja, zeker. 5 uur. 1700 uur is het. Ja,
3: 5 uur, hè? Van 5 tot 6.
1: Exact. Dag, Ilona.
3: Doei.
1: Mooi. Ja, wat moet je halen voor moederdag? Wat zou jij doen? Want jij hebt ook een moeder, dus wat ga jij doen?
2: Even iets simpels bij de drogisterij of zo.
1: Oh,
2: drogisterijtje. Even bij de, ja, wat is het? Douglas of zo.
1: Drogisterij. Oh, lekker luchtje.
2: Parfumerie.
1: Oké. Okay. Goedemorgen, hallo.
4: Morgen, Marcel, Klavertje hier.
1: Klavertje, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Matt.
1: Strijder, wat ga jij doen het weekend?
4: Ja, ik heb best wel een rustig weekend, maar dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Hé?
4: Ja.
1: Hoe kan dat
4: dan? Ja, we gaan een beetje in de tuin frotten en zo, dat soort dingetjes. Het wordt mooi weer, hè.
1: Nee, het wordt morgen mooi weer, maar zondag niet echt, geloof ik, hoor.
4: Nee, zondag is een lekker voetbaldag, je kent het, hè. Lekker bankie, voetbalkijken.
1: Bankie in de horizontale ligging, zeg maar. Ja, mooi.
2: Stabiele zijligging.
1: Stabiele zijligging is dat, ja.
4: Ik moet even, die Manten, die heeft het wel druk eigenlijk, het weekend, want die heeft pufcursus, man.
1: Wie?
4: Die Dennis Manten.
1: Wat gaat hij doen dan?
4: Ja, die heeft pufcursus.
1: Cursus?
2: Puffcursus.
4: Ja,
1: puffcursus? Dat meen je niet.
4: Ja.
1: Au. Maar dat, moet hij dan meepuffen?
4: Ja, hij moet erachter hangen en dan meepuffen.
1: Oh god, en zie jij dat zitten, denk jij, Klavertje?
4: Ja, hij staat toevallig naast, dus hij wil nog even wat zeggen.
1: Oh ja, dat kan wel.
4: Morgen, Matthijs!
1: Ja, Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wat hoor ik nou? Ga jij op de puffcursus dit weekend?
4: Ja, ik moet er ook aan geloven, Mas. We moeten er ook aan beginnen.
1: Maar is dit de eerste die komt?
4: Ja, gelukkig wel,
1: Oh.
2: Oh, spannend.
1: Ja, zeker spannend. Maar,
4: ja, zeker. Ja, het schijnt helemaal te veranderen. Je schijnt er zoveel voor terug te krijgen.
2: Dus jij kan dadelijk mooi meepuffen, mevrouw?
4: Ik kan keihard meepuffen, joh. Heel puffend naar de koelkast, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar wanneer is ze uitgerekend?
4: November pas, dus ik heb nog even de tijd.
2: Oh, dan kan je nog even oefenen met puffen.
4: Ja, zeker. Dus ik heb voorlopig nog even een taxi, dat is ook wel lekker.
1: Dat ook, en ik zou nog wel mooi wat weekendjes meepakken. Ik zou nog feestjes... Goed wat feestjes nog.
4: Richting een tentfeest gaan, denk ik.
1: Ja, dat zou ik wel doen. Neem ze nog even mee, want na november ga je nergens meer heen.
4: Nee, dan is het gedaan met de pret.
1: Zit je aan de ketting, Dennis?
4: Ja, zo is het.
1: Nou, fijn weekend, jongen. Succes met de puffen.
4: Fijn weekend.
1: Mooie gasten. Prachtig. 3 minuten voor 8:30 is het. Goedemorgen. Ochtendshow hier voor Avrotros met Laura Heijgen.

0: Zag op een social post dat ze weer bij elkaar zijn om een paar keer te gaan spelen voor wat oefeningen en zo, voor wat rehearsals. Waren ze weer bij elkaar, de mannen van Roberto Giacchetti en de Scooters. En waar ze gaan optreden, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar ik zoek er nog even uit tot op de bodem. Ja. Het is 8:30 geweest, we gaan naar het weerbericht. Dat krijgen we uiteraard van onze Jan.
1: Hij voorspelt

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Laten we het hopen.
2: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen clubje. Vanochtend is er veel zon, maar in het zuiden en midden is toch ook wat bewolking. Het blijft wel droog, de wind is zwak tot matig. Temperaturen vandaag 18 tot 20 graden. En de vooruitzichten, de eerste dagen blijft er nog droog. Dus nog prima weer om wat buitenactiviteiten te doen. En hier onze spreuk, ja. Roept de duif keer op keer, krijgen we zeker mooi weer. En ik wens iedereen een prettig weekend.
1: Jan, jij ook. Fijn weekend. Tijd voor het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
4: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
3: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen.
1: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. Met de A12 hier in het scherm, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en Velperbroek, 19 minuten door wegwerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook gesloten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum, een minuutje of 10. En een kapotte vrachtwagen op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia. Daar heb je de rechterrijstrook dus dicht. En 3 kilometer met 3 minuten vertraging. Succes onderweg!
5: NPO Sterren NL.

0: voor veel gekeken, zeggen ze aan. André H6 junior tussen haakjes en Leef. Hij is weer met dit oude team is hij weer aan de slag, hè? Waarmee hij deze hit onder andere heeft gemaakt. Ja, je kijkt maar aan. Is dat zo? Ja, dat is echt zo.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja. Ben je ook benieuwd naar de nieuwe van Tino Martin?
1: Ja, heb ik al heel veel van op TikTok gezien. En,
0: snipje, ja.
1: Een snipje. En ja, ben ik heel benieuwd naar.
0: Nou, die ga ik zo meteen even helemaal draaien.
1: Leuk.
0: En hier nog een appje van Patrick. Die zegt, goedemorgen. Bij deze zou ik graag Tamara en Wendy willen feliciteren. Want het is hun verjaardag, dit tweelingenfeest. Dat gaan we vanavond uitgebreid vieren. En dit natuurlijk namens alle leden van Visclub in de Haak.
2: Goedemorgen.
0: Sportweekend. Het is weer vrijdag. Ja, vrijdag.
3: Het is bijna weekend.
0: Ja, we blikken vast vooruit op het weekend. Dat doen we dan naar het sportweekend. De Giro d'Italia begint vandaag. De vrouwenkoers die barst dit weekend echt los in de bergen. En in de Eredivisie gaan we richting de ontknoping. Genoeg om in te duiken, genoeg om over te praten met onze sportverslaggeefster en vriendin van de show, Samantha van Wijk. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, veel fietsen dus, Samantha, dit weekend.
4: Nou, dat kun je wel stellen, inderdaad.
0: Ja, waar wil je beginnen? Waar wil je hem oppakken?
4: Nou, de Giro d'Italia, die gaat niet zaterdag, maar vandaag al van start bij de mannen. En ja, maar liefst 17 Nederlanders doen er mee, dus dat is best wel een aantal.
0: Dat is een behoorlijk aantal, ja. De Giro d'Italia, is dat een beetje, zeg maar, de Tour de France van Italië?
4: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Het is een van de grote rondes. Je hebt natuurlijk de Giro d'Italia, de Vuelta in Spanje. En dan heb je de Tour de France in Frankrijk.
0: Ja, dus dit is de Tour van Italië, de Giro. Ja. Dus een hoop Nederlanders. Wie onder andere?
4: Nou ja, de ogen zijn vooral gericht op Dylan Groenewegen, topsprinter. Ja. Die zou vandaag ook meteen al de roze trui kunnen pakken. 4 jaar na Mathieu van der Poel. En wie we ook in de gaten moeten houden is Tijmen Arendsman. Die eindigde al 2 keer als 6e in het algemeen klassement. Dus wellicht is hij klaar voor een volgende stap.
0: Ja, dus kansen genoeg voor de Nederlanders. Die,
4: inderdaad.
0: Giro die rijdt dus in Italië, maar start niet in Italië.
4: Nee, voor het eerst wordt er gestart in Bulgarije. Ja. Überhaupt dat een grote ronde daar start. En de eerste etappe is een 147 kilometer vlakke rit langs de kustlijn van de Zwarte Zee. Ze gaan van Nezebar naar Burgas. Er zitten 2 hele kleine klimmetjes in voor de bergpunten. En de finish die loopt vals plat op. En de grote favoriet daarvoor, dat is toch wel de Italiaanse Jonathan Milan.
0: Ja.
4: Maar onze Nederlandse Dylan Groenewegen en ook Casper van Uden, die maken ook zeker kans in deze rit.
0: Dus die moeten we vandaag in de gaten houden op deze eerste rit in de Giro d'Italia. Wel mooi in Bulgarije, dat is goedkoop eten daar.
4: Dat denk jij dan weer aan.
0: Ja, dat denk ik aan. Ik denk Bulgarije, daar kun je goedkoop eten. Dat heb ik wel eens gehoord.
1: Nou, het zal ik wel mooie beelden opleveren op televisie. Dat vind ik altijd zo leuk aan wielrenwedstrijden. Dat ze altijd een beetje zeker de omgeving al dat laten zien.
4: Ja, nou ja, inderdaad. Zo langs de kust, dat is natuurlijk een schitterend gezicht zometeen.
0: Ja.
4: En dan zaterdag, dan komen de eerste heuvels. En zondag, dan staat er weer een vlakke rit op het programma. Dus het wordt een leuk weekend.
0: Leuk.
4: De Giro die eindigt op 31 mei in Rome. En de topfavoriet voor het klassement is toch wel Jonas Vingegaard. En hij is echt uit op een trilogie. Eerder won hij de Tour de France en de Vuelta. Dus als je de Giro er ook nog kan winnen, dan heb je wel een heel mooi lijstje natuurlijk.
0: Nou, dat vind ik een mooi erelijstje. Laten we het zo noemen, ja. Absoluut. En dan hebben we het over, je zei net al even, de Vuelta. De Vuelta voor vrouwen. De Vuelta Feminina. die is nog gaande, maar die heeft wel het slotweekend in zicht, hè?
4: Ja, inderdaad. Die waren 3 mei al van start gegaan. Dus die hebben vandaag en morgen nog. En dat, nu wordt het eigenlijk pas echt heel erg spannend. Want er staat een loodzwaar slotweekend op het programma in Asturië. Dus ze hebben nog 2 grote bergen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ze gaan de Alto Leprera gaan ze op. En dat is, dat is echt een monsterklim. Maar hij is heel kort, 3700 meter. Maar met een gemiddeld stijgingsgraad van 14% en een maximaal percentage van 25.
0: Ja.
4: Dus daar heb je echt wel een paar explosieve benen voor nodig.
0: En een goede ketting.
4: Ja,
0: die moet je wel hebben, want die moet in je vlag vliegen. Ik heb een keer zo'n helling gedaan met mijn broer. Maar als
4: Ja,
0: met mijn broer vloog de ketting eraf, omdat we nog behoorlijk op de trappers moesten staan. Maar Ja, dus daarom zeg ik ook, je moet goede benen hebben, maar ook een goede ketting.
4: Nou ja, ik ga ervan uit dat zij een goede fiets onder hun kont hebben.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Ja.
4: En dan morgen dan zal de laatste etappe zijn. Dat is de Alto del Angliru. Dat is ook een extreem zware klim van ongeveer 13 kilometer lang. Die is dus een stuk langer. Mm-hmm. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 10%. Het wordt ook de base van Asturië genoemd. Ja, en de laatste zware kilometers, ja, die pieken echt boven de 23%.
0: Zo.
4: Dus ja, de favorieten hiervoor zijn toch wel Kasia Nivia-Doma. Maar ook Anna van der Breggen, die is heel erg sterk in dit soort beklimmingen.
0: Ja. Staan er nog Nederlanders goed in het klassement voor een...
4: Jazeker. Ja, de Belgische Lotte Kopecky, de kopvrouw van Team SD Works ProTime, die leidt het klassement. Mm-hmm. En haar Nederlandse teamgenoten Misha Bredewold en Anne van der Breggen, die zitten op 22 en 26 seconden achter haar. Oh. Dus ja, ze doen het erg goed.
0: Nou, mooi, mooi. Dan hebben we nog voetbal dit weekend. Ik zei het al, Eredivisie, dat zit in de laatste fase van het seizoen. Waar gaat het om?
4: Nou ja, nog twee wedstrijden. Ja, waar gaat het nog om? Nou, natuurlijk het gevecht tegen de degradatie. Dus dat wordt heel erg spannend. Op het moment dat jij... je wil eigenlijk boven plek 16 eindigen om niet die degradatie-play-offs te hoeven spelen. Mm-hmm. Dus dat is heel erg spannend. En dan heb je natuurlijk ook nog het Europees voetbal waarvoor ze aan het vechten zijn.
0: Ja.
4: Dus ja, als die tweede plek wordt veiliggesteld, dan heb je... dan speel je ook sowieso de Champions League. Als je dan op een derde plek eindigt, dan speel je de voorronde van de Champions League, zeg ik het goed, ja. Vierde, dan heb je de Europa League voorronde. En als je zeg maar van 5 tot en met 8 op die plek eindigt, dan speel je de Conference League play-offs.
0: Ah, ja.
4: Dus ja, dat zijn allemaal wel belangrijke plekjes.
0: Ja.
4: Voor het volgende jaar.
0: Dat is ook zo. Ja, en dat heeft natuurlijk ook met geld te maken, denk ik. Hè? Want als je daar mee kan doen, dan krijg je weer een pot geld.
4: Ja.
0: Dat is ook, ja. En welke wedstrijd springt er dit weekend uit voor jou? Of in het algemeen?
4: Ze vinden sowieso allemaal plaats om 4:15.
0: Kijk.
4: Ja, wat natuurlijk belangrijke wedstrijden zijn, is Excelsior tegen Volendam en Telstar tegen Heracles.
0: Ja.
4: Als het gaat om de degradatie.
0: Ja, ja. En bovenin, is daar nog wat... strijd NEC bijvoorbeeld?
4: NEC die speelt tegen Groningen. Ja, dat is natuurlijk. Zij moeten ook punten pakken als zij verder willen. Dan heb je Go Ahead Eagles, PSV, Feyenoord tegen AZ, Ajax tegen Utrecht, FC Twente tegen Sparta, NAC tegen Heerenveen en Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Dat waren ze eigenlijk allemaal.
0: Mooie wedstrijden, ja. Maar
4: ja, zeker.
0: Prachtige affiches voor dit weekend.
4: Ja, ja, nee, nou. er is echt nog wel wat om te spelen. Ja, iets om te spelen, zeg maar.
0: Ja, ja, en genoeg om naar te kijken dit weekend, zo is het ook weer. We zijn helemaal rond, Samantha. Dank je wel weer. Ik wens je een heel mooi weekend.
4: Ja, eens gelijks.
0: Ja, ga je zelf nog fietsen? Wel mooi weer.
4: Het staat niet op de planning.
0: Ach, nou,
4: je weet het nooit bij mij. Ik ben een vrij impulsief type.
0: Oh, nou, dat herken ik totaal niet.
4: Nee.
0: Dankjewel en een fijn weekend.
4: Doei.

0: gaat onze Emily bellen met Gerard. Gerard heeft namelijk een prachtige, maar ook emotionele liedje heeft hij opgenomen. Voor zijn moeder. Het is natuurlijk aanstaande zondag is het moederdag. Dat is echt heel mooi. Met John Deerne heeft hij dat gemaakt. Dat vanochtend hebben we geluisterd in de auto. De New Music Friday. En dat is vandaag uitgekomen. Moet je zeker even checken. En maar luister vooral hier naar Sterren. Want dan mis je zometeen na 10 uur helemaal niks. En zometeen na 9 uur. Dan wil ik nog eventjes richting de stiekeme luisteraar.
1: Doorvertellen. Wat een stiekem gedoe allemaal, hè? Jongen.
2: Hey, stiekemers. Het is geen schande om te luisteren.
3: En zo is het.
4: Daarom in Marcel in de Morgen de speciale...
3: Kom uit je holdagen.
4: Toets een bericht of spreek iets in middels de microfoon van...

0: De laatste dag dat we dit gaan doen, vooralsnog. Want ik hoor net van de productie hier dat we dit, ja, we moeten dat afsluiten na vandaag.
1: Het moet wel een beetje leuk blijven.
0: Oh, moet leuk blijven. Nou, het is toch hartstikke leuk. Want ik krijg heel veel berichten van mensen die ook zeggen, ja, wij luisteren eigenlijk, we zijn stille luisteraars. We sturen nooit een berichtje.
1: Nee.
0: Maar laten we dat maar eens een keer doen. Want het kost maar weinig tijd. Het kost helemaal geen geld. De app is gratis. NPO Luister heet die. Dus laat even voor je horen. We hebben er een extra feature aan toegevoegd. Of eigenlijk 10 jaar. En dat is...
1: Ja, de aangifte. Want er zijn natuurlijk ook heel veel luisteraars onder ons die wel van zich laten horen.
0: Ja.
1: Maar die heel veel collega's, familie, vrienden, noem maar op, buurman, buurvrouw kennen.
0: Ja.
1: Ja, die nooit van zich laten horen. Exact. Of nog nooit de app hebben gebruikt. Dat zijn de stille en stiekeme luisteraars. Dus die mag je aangeven. Ik ken die en die en die luisteren altijd, maar laten nooit van ze horen.
0: Nou, dat doen ze zo meteen over een, laten we zeggen, 20 minuten. Dan doen we weer even een rondje langs de velden. Zoals ze bij de sport altijd zeggen. We doen dat ook even door de inbox heen. En dan gaan we even wat namen noemen van stiekeme / stille luisteraars. Als je er nou zelf eentje bent of je kent iemand, geef het door. NPO Luister. Dit is Sugar.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
3: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
2: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
2: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jennifer, dankjewel. Dan hebben we nog de verkeersinformatie van de ANWB. Het is lekker rustig, de A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Velperbroek. 20 minuten door wegwerkzaamheden, linker rijstrook is daar gesloten. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle Centrum heb je een minuutje of 5. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Breda tussen Etten-Leur en knooppunt Prinsenviel. Daar heb je door een kapotte vrachtwagen 39 minuten extra. De verbindingsweg is dicht. Dat is naar de A16 richting Antwerpen.

0: Kern.
1: Super Vrijdagmix met Barry Vest.
2: Dankjewel, Barry.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
2: Dat was bijna een Barry White, was dat. Dat was ook een Barry. Ken je niet, hè?
3: Barry White, ja, zeker. Die ken ik wel.
2: The first, the last, ja. My everything. Mooi. Mooi gezongen.
3: Ja, mooi.
2: Ja, de historische feiten vandaag op de verjaardag van Ruben Nicolai, Simone Kleinsma en Hanny, zangeres Hanny. Ja, maar misschien is Hanny ook wel niet van de verjaardagen. Dan zegt zij... Hanny Groeven,
3: ja, klopt.
2: In 1997 gaat in Alphen aan de Rijn het historische recreatiepark Archeon opnieuw open. Het themapark, waar de bezoekers kennis kunnen maken met het leven in de vroegere tijden, ging een jaar eerder failliet en moest zijn deuren sluiten. Maar dat bestaat toch niet meer, het Archeon? Het bestaat al nog steeds? Oh, sorry,
3: ja, excuses. Wouter van de Feitjes zegt geknikt, ja.
2: Wouter van de Feitjes, die weet het allemaal. Maar ik dacht dat het helemaal kastklaar was.
3: Oh, excuses. Nooit geweest.
2: In 1999 maakt Veronica het plan bekend voor het programma Big Brother. Big Brother is watching you. In het programma worden 8 mensen 100 dagen lang met verborgen camera's gevolgd. Veel mensen spreken schande van het idee. Maar uiteindelijk zou Big Brother wereldwijd een van de succesvolste Nederlandse televisieprogramma's zijn. Prachtig, met Bart Springendveld, die was de eerste winnaar. Ja, en Ruud, even knuffelen.
3: Ik wou dat zeggen, even knuffelen, Ruud.
2: Ja, Ruud, maar die was niet de winnaar.
3: Nee.
2: Nee, zeker niet. En dan in 2001 wordt Jomanda ontslagen bij Jorin. Ze had de indruk namelijk gewekt dat de kijkers live in de uitzending konden komen met hun problemen. Nou, dat klopte niet, omdat het programma was opgenomen. Jomanda, met de blauwe jurk. We're all in this together now. Het is een heel mooi liedje, hè? Van de Healing had ze natuurlijk prachtige liederen vroeger gemaakt in haar blauwe gewaad. Ja, kijk maar aan.
3: Ja, ik ben niet Jomanda. Zo van de Jomanda-tijdperk. Ja, ik heb er wel eens wat dingen over gelezen en gehoord, maar...
2: Zeer zweverig. Behalve mijn vader, die trapte daarin.
3: Zeggen, die trapte erin, toch?
2: Ja, die zette een fles water voor de radio. Als zij op zondagavond op de radio was, dan zette hij een fles water voor de radio. Dat werd dan ingesteld.
3: Stel je voor, ja.
2: Ja, baat het niet.
3: Dan gaat het niet.
2: Exact. Dan hebben we nog een bonusfeitje. Want in 2025, vorig jaar dus, komt er witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel in Rome. Of eigenlijk het Vaticaan. Want de Rooms-Katholieke Kerk die heeft een nieuwe paus. Het is de 69-jarige Robert Prevost. Die de naam overigens Leo de 14e aanneemt. Prevost is de eerste Amerikaan die tot paus wordt gekozen.
3: Henk.
2: Ah ja, Henk. Met de barbecue.
3: Oh,
2: dat is ook een jaar geleden van de barbecue-filmpje,
3: ja,
2: inderdaad.
3: Zo.
2: Oh, ik zal hem nog eens even reposten vandaag.

0: Fleming en Meteor. Dat is niet nodig. Waar blijft de zon eigenlijk hier in Hilversum? Want dat is maar een grauwe dag, heb ik het idee, of niet? We hebben nog geen zon gezien, Tinus. Heb jij hem wel gespot?
1: We zitten hier ook een beetje in een bunker. Dus ik kan maar...
0: Ja, bunker.
1: Ja, nou, dat is wel zo.
0: Ja, een beetje. Halve bunker zitten.
1: Ja, dus, halve bunker. Maar ik zie inderdaad ook nog vrij weinig.
0: Normaal dan op dit uur dan schijnt wel een beetje het zonnetje door de studio heen. Zo'n beetje half. Maar dat is, ik heb het nog niet gezien. Nou, hoop dat het nog gaat gebeuren.
2: De Marcel in de Morgen. Kom uit je holdagen.
0: We zitten midden in de kom uit je holdagen. En dit is de laatste dag. Voor alle stiekeme / stille luisteraars. Die kunnen zich namelijk even opgeven. Of die kunnen elkaar opgeven. En dat zijn er een heleboel die alweer in de app zitten. Glenn die zegt onder andere, ik wil even zeggen dat mijn vader René Peters en zijn maatje Defano stille luisteraars zijn. Elke dag staat hij aan bij hun en dan staan ze te dansen tijdens het werk. Maar je hoort ze nooit in de app, Tinia.
1: Oei.
0: Nee. Nog meer?
1: Bianca zegt, hoi Mars en Tinia, ik ben ook een stille luisteraar. Mijn man vindt Nederlandstalige muziek niks, maar ik wel. Oh. Dus als hij werk is en in de auto, dus staat hij dus altijd in de auto aan. Fijne dag, groetjes Bianca uit Raamsdonk-Veer.
0: Hey, wat gezellig. Jan is er ook bij. Ik hoorde over de stille luisteraar. Ik ben er zelf één. Net zelfs de app er maar even voor gedownload. Ook mijn collega Jeroen is een stille luisteraar. Groetjes van Jan. Jan, fantastisch dat je de moeite hebt genomen om de app te downloaden.
1: Ja, Erwin stuurde, de grootste stiekeme luisteraar van Brummen en omstreken is Hans Neutenboom. Belt mij wel op als hij Alibaba of 100 varkens naar Beirut hoort. Maar nooit naar jullie. Groetjes, Erwin.
0: Is die familie van de Neutenboom uit de Vlodders?
1: Ik
0: dat is volgens mij ook een Neutenboom van de buurman. Wat doet hij nu? Volgens mij is dat een Neutenboom. Joost die zegt, Marcel Topper, ik wil het Tatar wil ik even aanmelden als geheime luisteraar.
1: Ja, en Herman Sutter, goedemorgen Marcel en Tinia. Mijn collega Jan van Westrenen. Luistert iedere dag, maar laat zich nooit van zich horen. Groetjes Herman.
0: Hey, jammer. Marcel zegt, Quinten Hilhorst, dat is een hele stiekeme luisteraar. Dat is jammer, misschien moet hij even uit zijn holletje komen.
1: En Jan wil graag Erik alias opa aangeven, want dat is ook zo'n stille luisteraar.
0: Zo'n stille. En Bobo zegt, mijn collega André Atema, die luistert iedere dag, maar heeft nog nooit iets gestuurd. Nou, dat is waardeloos. Misschien is de drempel wat hoog voor hem. Ja. Moet hij niet doen. Is niet nodig.
1: Levi Sutter, goedemorgen Marcetina. Ik wil graag iemand aanmelden. Het is mijn broer Dani. Hij luistert altijd stiekem. Fijne dag nog.
0: Ook een stiekeme. En Rogier zegt, mijn collega Randy is een oude stiekeme luisteraar. Hij zegt nooit wat. Kan je voor hem even de vlammende pijp draaien? Adieu.
1: Ja, en Kwastel stuurt nog, hey Marcetina, mijn grote vriend Kees Braan is ook echt een stiekeme luisteraar.
0: Echt?
1: Op kantoor heeft hij altijd een mening over de ziek, maar van sterren kan hij toch stiekem wel genieten.
0: Fantastisch. Ik zie nu ineens heel veel mensen die sturen allemaal foto's dat de zon wel schijnt. Fantastisch dat het bij jullie is, maar niet bij ons. En ik heb hier nog een appje van Gerrit. Ik weet niet of het stil is.
3: Goedemorgen, Marcel en Tinia, een club van wakkere mensen. Ja, Damien Scania is ook altijd een stille luisteraar. Hè? Die geniet van de sterren.nl-muziek van Marcel en Tinia. Hè? Ja, zeker weten. Mooie muziek. Elke morgen weer een verademing. Zulke gezellige muziek. Nou. Gezellig de morgen doorkomen van 6 tot 10. Hè? Komt helemaal goed. Bedankt. Groetjes. Prettig weekend, toedeledokie.
0: Nou, maar daar zijn we beide ook van, Tinus. We zijn niet van de zware kosten en dat soort dingen. Het moet wel een beetje gezellig zijn, natuurlijk.
1: Frank zegt al, een hele tijd ben ik stil aan het luisteren. Maar dat is niet minder genieten.
0: Nee, dat is het ook niet. En hier Mike, die zegt, mijn collega Roel is een gehandhaafde darter. Is ook een stille luisteraar. Moreno zegt nog, Damien Vos is ook een stille luisteraar. En Hessel zegt, mijn collega Siem is ook een hele stiekemert. Nou, dan hebben we ze wel zo'n beetje allemaal genoemd, hè?
1: Ja, dat waren weer leuke aangiftes van vandaag.
0: Als jullie dat allemaal...

0: Roxy Dekker en Sugar Daddy. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Vanmiddag ontstaan er ook wat vriendelijke stapelwolken. Daar zijn ze weer, tieners. Vriendelijke stapelwolken. Het blijft droog bij een zwakke tot hooguit matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 15 graden op de Wadden, 17 tot 19 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht dan komen er opklaringen voor. Het koelt af naar een graad of 5 tot 8. En morgen wederom flinke zonnige periode. En dan wordt het de mooiste dag van de week. Dan krijgen we temperaturen tussen 19 en 22 graden. Lekker. Prima dagje. Dan de verkeersinformatie van de ANWB, de A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Velpenbroek, 19 minuten. De A16, dat is van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum, 18 minuten. A58 Bergen-op-Zoom naar Breda. Voor het knooppunt Prinsenviel heb je 25 minuten extra rijden. En de A59 Os naar Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost, een minuutje of 13.
1: NPO Sterren NL.
0: Met de nieuwe Miss Montreal, Schuilen.

0: Samuel Welten, een echte liefde is te koop. Ik wil zo meteen een blokje van 3 doen. Dat doen we niet zo vaak in de ochtendshow. Even een blokje van 3 liedjes. Maar het liefst wil ik dan even een blokje van 3 oude liedjes. Want ja, ik heb natuurlijk het motto...
1: Oude meuk is leuk.
0: En aangezien het vrijdag is en we geen oude platenkoffer hebben... wil ik toch even wat oude meuk horen. Leuke oude liedjes, die mag je even insturen. De eerste heb ik al, die is voor Troy. Troy die stuurt namelijk een appje, zegt... zou je kop of munt wie de sheriff is willen draaien? Voor stiekem genieter Sjors de Goeie. Nou, dat is een goede plaat, dus gaan we zo meteen even fixen. En dan daarna nog 2 oude liedjes. Je mag ze aanvragen, drop ze even in de inbox. En dan pik ik er willekeurig even wat uit. Dus NPO Luister, dat is de app. En in die app komen ook soms leuke berichten binnen. Droevige berichten, bijzondere dingen. Berichten waarvan je vraagtekens krijgt. Dan vooral vragen, heel veel vragen. Ik had het vanochtend ook al bij jullie toilet thuis. Daar zit ik nog steeds, dat maalt al bijna 4 uren lang door mijn hoofd. Dat toilet.
2: Hoezo?
0: Nou ja, dat jou... Jullie hebben een toilet thuis, moeten we uitleggen voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Een toilet thuis die... Nou, leg het uit, hoe heet dat?
2: Ja, ik weet het, het heet een wc-douche heet het, denk ik.
0: Een wc-douche?
2: Ja. Het is zeg maar een wc die spoelt en die feunt.
0: Ja, maar dat vind ik nog het mooiste. En er zit een massagefunctie op.
2: Ja,
0: dat is het grootste vraagteken wat ik heb. En nou hoor ik ook wel eens dat papa van Wijk is wel een half uur weg.
2: Ja, papa van Wijk die maakt goed gebruik van die wc. Die neemt er ook echt de tijd voor.
0: Ja, maar ik noem het vanaf nu poepen met happy end.
2: Ja, dat is ook kut.
0: Maar dat is het. Je zit daar te sproeien. Er wordt nog gefeunt. Er komt nog een massage, krijg je. Dus ja. Je krijgt een hele frisse arie.
2: Ja, je doet wel dat het heel bijzonder is. Maar tegenwoordig worden die wc's heel veel gebruikt of gemaakt en neergezet, hoor. Mensen die aanschaffen.
0: Ja.
2: In Frankrijk volgens mij zie je dat alleen maar, van die wc's.
0: Ik heb hem nog nooit gedaan.
2: Pool-wc's.
0: Volgens mij schrik je ook helemaal het lambda. Zoals in één keer een föhn op je...
2: Nee, maar die wc's moeten wel bediend worden met een soort kastje of afstandsbediening. Die gaan niet in één keer zomaar aan als je aan de wc zit. Hè?
0: Je bent wel in control, want je hebt ook toiletten die spoelen zelf door. Maar dat is dit niet.
2: Nee, dit moet je wel zelf even bedienen.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja.
0: Ik denk dat je schrik je rot als in één keer die föhn aangaat. Dat ding staat een loei op je... Nou ja, daar dus. Maar dan de massage vind ik nog steeds dat... maar wat is dan een massage?
2: Ja, ik denk dat misschien gewoon betekent dat als er even...
0: Wat is de massage? Ik wil weten, wat wordt er gemasseerd dan?
2: Nee, ja, ik denk dat dat gewoon meer is als het niet goed eraf gespoeld wordt, denk ik. Ja, ik heb geen idee, ja.
0: Bizar,
2: ik gebruik dat ding bijna nooit, hoor.
0: Nee, het is bijna een pretpark bij jullie.
2: Ja, dat hoor ik wel vaak.
0: Maar iemand die meer van jullie huis weet, en zelfs van jouw slaapkamer...
2: Ja, die wordt wel een beetje eng.
0: Dit is een in-crowd. We krijgen een appje van Herman, of eigenlijk gisteren al. Zegt Herman, goedemorgen Marcel en Tinia, hier Herman. Stuurt normaal niks, maar wil bij deze keer even van de gelegenheid gebruik maken... om even uit de doeken te doen dat ik enorme fan ben. En nog iets, een van de weinige luisteraars ben ik... die wel eens op de slaapkamer van Tinia is geweest.
2: Ja, dit vind ik wel heel eng.
0: Awkward.
2: Ja, dit is awkward, ja.
0: Maar
2: ja,
0: wat blijkt?
2: Ja, wat blijkt? Ja, Herman die werkt bij een rolluikenbedrijf.
0: En die is voor het rolluiken op jouw kamer?
2: Ja, die is voor het rolluiken op mijn kamer geweest. Dus ja, niks aan de hand, jongens.
0: Kan ik nu Herman ook vragen hoe de kamer van Tini... Is het een rommeltje of...
2: Ja, ik weet niet wanneer dat hij is geweest. Ja, als het in het begin was, toen de rolluik geplaatst werd... toen was het nog heel schoon en netjes, denk ik. Maar
0: tegenwoordig is het
2: slijmstal. Tegenwoordig is het lijkt alsof er een bom is ontploft.
0: Het is niet zo schoon als jullie toilet.
2: Nee.
0: Oké. Bijzonder, hè? Half uurtje is die weg, hè? Jouw vader. Half uurtje. Ik ben even weg.
2: Even op de wc. Even. Ja, die neemt er gewoon lekker zijn tijd voor.
0: Chill en relax. Lekker een massage. Lekker.

0: dit was Mieke. En als ik jou niet had en dat werd aangevraagd... want ik heb er 3 op een rij gedaan, onder andere voor... Oh, wacht, heb ik stiekem gedanst. Hebben we in ieder geval gedraaid voor Rob Tielemans. En als ik jou niet had... Even kijken hoor, die had ik net in mijn scherm, Tienes. Dat was voor Jochem. Bij deze.
1: Ja, bij deze. Ja. Wat vind je trouwens van je nieuwe haarlook?
0: Mijn haarlook, mijn haar, die zou een update kunnen krijgen... met het voorgestelde wat jij hebt geplaatst op de socials. Ik kom er weer mooi van weg, zie ik. Maar ik werp dat, denk ik, over me af. Want ik ben natuurlijk wel eens van het af en toe een plaagstootje. Maar ja, ik kan het altijd prima hebben. Maar ik heb... ja, het is dreadlock holiday, hè?
1: Ja, dreadlock holiday. Ja, het staat je wel. Maar dat baardje en dat sikje, zeg maar... dat staat je weer niet. Nee, dat moet je niet doen.
0: Nee, maar ik ben ook geen motorrijder. Dus ja, ik vind motorrijders, die moeten altijd zo'n mooi ringbaardje. Vind ik mooi.
1: Ja, maar dit zat op de filters. Kon ik helaas ook niks te doen. Maar die dreadlocks, ja, die staan je wel.
0: Een klein dreadlockje. Maar dat is wel gek. Kijk, dreadlocks, dat is normaal een dikke volle bos.
1: Ja, dit zijn maar een paar plukjes.
0: Een paar draadjes.
1: Maar ja, deze filter zal waarschijnlijk ook niet heel veel haar meer op het hoofd hebben. Dus ik denk, ja, ze hebben een beetje rekening gehouden met kale mannen, denk ik.
0: Kale mannen, ja.
1: Met haaruitval.
0: Niks mis met kale mannen, zeg ik altijd.
1: Nee, zeker niet. Check het even op de socials van Marcel Meijder. Dan heb je even een leuk voorbeeld van hoe Marcel eruit ziet met dreadlocks.
0: Ja. Nou ja, gelukkig heb ik jou vanochtend ook al op de video gezet. Hadden we niet
1: ja, daarom ik dacht even payback time.
2: Marcel in de morgen.
0: Ik wilde maar even afronden, want ik wil nog even één liedje draaien. En dan moet ik, als de wieden weer ga, even naar het toilet. Hebben we het toch weer over het toilet. Maar we hebben niet zo'n luxe als jij thuis, Tien. Misschien dat
1: zullen we het toch met papier moeten doen, oude
0: mens? Ja, nou, dat gelukkig maar. Het lijkt me helemaal niks. We gaan zo naar Emily. Die gaat lekker op volle toer. Ik wens je een fantastisch weekend. Morgenmiddag 5 uur, niet vergeten, na het piratenuurtje. En jij veel plezier in de feesttent vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, Jari Hellegers hebben we nog. De vlam in de pan.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik Ibn Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand, daar zijn 3 rijstroken dicht.
0: Emily Sleven.

0: zo'n lekkere plaat. En het blijft ook gewoon lekker. En vooral zo op die vrijdag. Wil niet zeggen dat je het alleen op vrijdag moet doen, hoor.
1: Op volle toeren.
0: Nou, ik heb deze ochtend enorm veel zin om op volle toeren te gaan. En op deze supervrijdag hebben we in Emily op volle toeren bijzondere gasten. Want Gordon en Replay die schuiven zo meteen gezellig aan tijdens lunch. Want na succesvolle samenwerking in de jaren 90 hebben ze weer een nieuwe plaat uit. Me love you. Oh, en dat blijft lekker hangen. We bellen ook nog even met Gerard Joling. Ja, want inderdaad, moederdag komt er namelijk aan. En ook voor de moedertjes die niet meer onder ons zijn, daar wordt zeker aan gedacht. Het is echt een eerbetoon aan zijn overleden moeder. Zometeen hoor je Jeffrey Hezen. En het is feest bij Huize Bouwer, want Lucas is jarig. Dus Chris, van harte gefeliciteerd. En vanavond event, hè?

0: Alvast, una cerveza, por favor. Nou, vandaag gaat er ook eentje gedronken worden op Mees. Mees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Mees, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Woerden en ik ben nu aan het werk in Amsterdam.
0: En wat voor werk doe je, Mees?
1: Ik ben timmerman.
0: Echt waar? Ik hoor net dat je jarig bent, klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. Hiepe de piep, hoera! En hoe oud worden we vandaag, Mees?
1: Ik word vandaag 18.
0: Een echte man.
1: Jazeker.
0: Ja, jij dacht, weet je wat, dan gaan we meteen even lekker een nummertje aanvragen.
1: Jazeker, dat is inderdaad de bedoeling, ja.
0: Wat wil je graag horen?
1: Boomboot.
0: Van onze eigen Stef Eckel.
1: Ja.
0: Heb je dat toevallig meegekregen? Een tijdje geleden was hij hier in de studio. En toen hadden we het erover dat het misschien wel een leuk idee is om tijdens het muziekfeest met z'n allen te gaan roeien. Weet je wel, op de grond. Zo van, boomboot, hey! En dan zo met z'n allen op de grond. En dan proberen dat record te gaan verbreken tijdens het muziekfeest. Zou toch leuk zijn?
1: Ik heb het niet meegekregen, maar dat is wel een mooi idee natuurlijk.
0: Nou, mochten we dat gaan doen, dan zou het leuk zijn als je er ook bij bent.
1: Ja, nou, dat komt wel goed, denk ik.
0: Hoe ga je dat verder vandaag vieren?
1: Nou, gewoon met mijn familie eerst even en later komen misschien mijn vrienden nog. Dus dat.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik wens jou een hele fijne verjaardag. En de woonboot speciaal voor...

0: Vrijdag op NPO SterrenL Radio. Nou, gisteren zag ik wat beelden voorbij komen van Senna en Monique Smit. Nou, 100% dat dat een samenwerking gaat worden. Want Monique die gaat sowieso heel veel samenwerkingen doen dit jaar. Donnie klinkt ook lekker samen met Senna. En dat hoor je nu, want waar blijf je nou?
1: Een grap.

0: En dat bij NPO Sterren.nl. Nou, Samuel Welte die is tegenwoordig echt van alle markten thuis. Hij zou zelfs ooit ook wel een keer een talkshow willen presenteren. Zie ik hem ook helemaal doen. En nu zag ik hem op de socials ook weer als een soort van reporter. Het was een beetje een mysterieus verslag eigenlijk.
1: Hallo, het is uw favoriete sportverslaggever hier. Ik heb een kleine oproep aan iedereen. Sluit uw ramen, sluit uw deuren, want er is een loslopend dier. En nee, het is niet Mosquito, nee, het is de leeuw. En voor mijn American people, close the ears and close the doors, because there is a wild animal roaming the streets. The lion is coming.
0: Ja, de oranje leeuw. Ja, dat kan niet anders dan dat het met het WK te maken heeft. Nou, laat het weten als je nog wat suggesties hebt of wat je denkt wat hij misschien wel kan gaan doen. Maar in ieder geval een uitslover? Nou, een beetje wel.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en de afrit Everdingen 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een autobrand. Twee rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur, dat komt door werkzaamheden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan. Twee rijstroken zijn dicht.

Want ja, iedereen is helemaal wild van deze man. Cheerio! Justin de Wild gaat ook op volle toeren. Volgens mij is die jongen bijna niet meer thuis. Misschien moeten we een survival pakket meegeven. Dat hij wel genoeg eten, genoeg drinkt en zich goed insmeert. Want dat is ook belangrijk. Komt weer lekker weer aan. Ja. Blijft hij ook op de nummer 1 staan? En dat in de Sterrenl Top 25, de lijst der lijsten. Nou, daar weet onze Janneman alles vanaf. En dat hoor je dan ook vanmiddag hier op NPO Sterrenl Radio. Om 12 uur krijgen we visite van Gordon en de mannen van Replay, want me love you. Zometeen de muziek van André Hazes, want een beetje verliefd. Lekker toch? Danny Vroger, maar eerst vier het leven, want hier is Rutger van Barneveld.

Luister naar de populairste Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

niet beloofd. Vanmorgen zat ik toevallig in de auto even te luisteren naar de nieuwe podcast, Tafeltje 4. En dat van Danny Vroger en zijn vriendin. En ook vrienden. En die hadden een apparaatje gekocht. Die moet je dan op je oor zetten. En dat spoelt dan helemaal schoon. En die inhoud daarvan? Nou, ik zou zeggen, luister het maar gewoon een keertje. Ze gingen in ieder geval maximaal.

gevraagd, wil jij dit nummer opnemen? Zei, ja, sorry, we gaan toch geen liedje over een bom zingen? Heeft hij nog gedaan alsof hij met pannen stond, was helemaal niet waar. En uiteindelijk heeft hij dat nummer toch een beetje met tegenzin opgenomen en uiteindelijk zijn allergrootste hit ever geworden. Het is 6:30. Ik dacht, weet je wat? Ik denk nog even aan jou. Wat wil jij graag horen? Laat het weten via de NPO Luister-app. Zometeen gaan we nog even voor de volle 1%. Maar eerst nog even naar dat bruine café. Of als een voorproefje op dit weekend misschien.

0: Nou, ik ga richting Marianne uit Waaldijk, want die wil heel graag haar ideale schoonzoon horen. En dat is dan weer Bram Bommers.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaat 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten.
1: Emily's leven.
4: En dan is het precies 12 uur. Jawel, sorry, 1 over 12. Excuses, maar goed. Het begin van je weekend. En dat vier je hier bij NPO

houdt er nou niet van hem? Wolter Kroes! Ja, het is niet normaal. Ik ben ondertussen eventjes een boodschappenlijstje aan het maken. Ik vind het toch altijd wel fijn op vrijdag. Lekker wat dingetjes halen voor het weekend. Doosjes. Tappatjes. Chipjes. En ik heb er ook op staan 10 zakken nibbits. Ik ben benieuwd of er überhaupt nog nibbits te verkrijgen zijn. Want binnenkort dan gaat het er helemaal uit. Dus je moet nu nog even inslaan wat in te slaan valt. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen. Vroeger ben ik gewoon... Ik ben gewoon serieus gewoon opgevoed met die dropveter. En dan die chips erover. Een beetje rijgen. En ja, dat was dan een tractatie. Wat een boomer, hè? Zometeen visite van niemand minder dan Gordon en Replay. Nou, dat wordt gezellig. De muziek van Gerard Joling, die hoor je zometeen. De eerste avond is van ons.

0: Ja, we worden deze middag eigenlijk een beetje teruggebracht naar de jaren 90. Want ze scoorde al eerder hit samen als Never Nooit Meer. En Weet Dat Ik Van Je Hou. En na een soort van scheiding zijn ze weer opnieuw bij elkaar. En eigenlijk beter dan ooit. Bij ons vanmiddag in Emily op volle toeren, Gordon en Replay. Goedemiddag, mannen.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ik vind het zo leuk dat jullie er zijn.
2: Een scheiding.
3: Ja, ook leuk. Een scheiding.
0: Ja, een soort van, toch?
3: Ja, in het midden.
0: Ja, ja. Nou, de mannen van Replay, jullie ken ik. Gordon, ik heb jou gewoon... Dit is voor de eerste keer dat ik jou gewoon ontmoet.
3: Ja, waren wel gelijke klik, vond ik.
0: Ja. Ja, nee, dat meen ik serieus. En dan soms denk je van, hè, wat kun je van iemand verwachten? Ik moet zeggen, ik heb laatst Robert Rodenburg gekeken... waar jij natuurlijk te gast was.
3: Dat is ook leuk.
0: Nou, ik dacht, het kan zo mijn BFF zijn. Maar je was daar wel heel lief.
3: Nee, your GFF, hè? Your gay best friend.
0: Oh ja, oké. Nee, maar je was daar zo lief.
3: Ja. Nou, dat is sporadisch.
0: Oké. Nou, laten we even verder gaan dan met het interview. Want Gordon, laten we heel eerlijk zijn. Ja. Je hebt ooit deze uitspraken gedaan.
4: Platen maken, met je cd's rondleuren. Naar de radiostations gaan die je toch niet draaien. Afgelopen, uit, klaar, strepen rond.
5: En daarmee besluit ik eigenlijk mijn muzikale carrière.
6: Hier neem ik afscheid van een prachtige carrière van 25 jaar muziek.
0: Het deed best wel pijn. Ik denk, nou zie, gaan we hem nooit meer zien. Gaan we hem nooit meer horen.
3: Nou, dat is natuurlijk niet waar. Maar ik bedoel, dat was ook, het is ook echt altijd de intentie geweest. En dat kwam ook mede doordat ik gewoon heel veel dingen deed. En dat eigenlijk gewoon een ondergeschoven kindje werd. En dat wilde ik niet meer. Ik kon ook niet meer de kwaliteit bieden die ik altijd heb geboden. En we zijn nu 10 jaar verder. Het is 10 jaar geleden. En toen kwam dit voorbij. Deze
0: kwam dit even voorbij.
3: Ja.
0: Hi, mannen.
3: Het is zo'n goed liedje. Ik dacht, daar kan ik geen nee tegen zeggen. En ik vind sowieso, ik had het niet meer alleen gedaan. Laat ik het voorop stellen.
0: Nee? Geven zij jou kracht?
3: Nou, ik vind het gewoon zo ontzettend leuk om met z'n vieren dit te doen. Ik bedoel, als je dan zeg maar het succes krijgt, dan deel je dat. Als het minder gaat, deel je dat ook. En dan is het toch wat minder pijnlijk allemaal. Als het, ik bedoel, ik kan die hardheid soms niet meer aan. Mm-hmm. Van deze hele industrie. Ik vind het best hard. Ook op hoe mensen zijn op social media en zo. Ik heb daar nog steeds heel veel moeite mee.
0: Lees je alle reacties nog steeds?
3: Nee, natuurlijk niet. Nou, daar heb ik een dagtaak.
0: Ja. Nee, maar ik kan me dat voorstellen dat je toch even kijkt van wat hebben mensen nou eens ouwe hoeren.
3: Er komen toch altijd dingen voorbij en die raken je dan toch op de een of andere
0: manier. Ja, wat zijn er dan dingen dat je denkt?
3: Nee, ja, gewoon een valse kraai of wat dan ook, weet je. En dan,
0: heb je wel eens profielfotootje gekeken dan?
3: Profielfotootje.
0: Ja, dat je dan naar de mensen gaat kijken hoe het leven daar een beetje eruit ziet.
3: Oh, ja.
0: Als je dat doet, dan denk je, verder.
3: Laat me zitten.
0: Ja, maar dat is meestal wel, hè?
3: Ja. En vroeger was ik zo, dan reageerde ik erop. Maar dat heb ik helemaal niet meer. Dus dat is al een beetje een win-win situatie.
0: Heb je een tip gegeven, tel tot 10, Gordon? Voordat je...
3: Nee, maar ik heb natuurlijk het nodige meegemaakt. En je gaat ook anders in het leven staan, weet je wel. Dus ik vind het ook... Ik heb ook echt... Ik zei gisteren, Mark was gisteren best wel nerveus. Jij hebt het altijd nerveus.
2: Ik heb altijd spanning. Altijd
3: spanning.
2: Altijd.
0: Spanning? Ja. Om hier aanwezig te zijn?
2: Nee. Live tv of grote optredens heb ik altijd spanning.
3: Ja.
2: Dus dat voelde hij ook.
0: Och, maar je bent een van de beste zangers van Nederland.
3: Ja. En ik zei, schat, we hebben alles meegemaakt. Maak je nou niet zo druk? Maar hij is heel druk.
2: Ja, dat heb ik altijd.
3: En dan is hij helemaal... Oh ja, en dit is zussen zo. Ik zei, relax, man.
0: Ja.
2: Hey. Komt
0: uiteindelijk,
2: en
0: je ziet
2: komt het
0: zo
2: goed.
0: Relaxed. Dus er is helemaal niks van te merken. Is het uiteindelijk allemaal goed gegaan?
2: Het komt altijd goed.
3: Uiteindelijk komt altijd alles goed.
0: Jullie hebben overigens nooit ruzie gehad in al die jaren, toch?
3: Nee, zeker niet.
2: Nou, niet dat ik weet. Hè, Gordon?
3: Nee. Ik hoorde gisteren van hun, toen hebben zij meest vreselijke dingen tegen mij gezegd. Zij zijn echt heel gemeen geweest.
0: Zijn ze gemeen? Ik kan me niet voorstellen dat deze mannen gemeen tegen jou zijn.
3: Daarom wil ik dit programma ook omdopen nu tot bruinesterren.nl.
0: Oh. We kunnen allemaal tegen de grappen.
3: En het heeft niks met hun kleur te maken. Nee. Maar meer met mij.
2: Nou, dat maken wij dus constant mee. Hè? Snap je dat?
0: Ja, maar weet je, ik hou hem wel van die humor. Ja. En jullie kunnen daar ook allemaal tegen. Dus wat dat betreft, zometeen gaan we natuurlijk lekker muziek draaien. Jullie nieuws. Ik vind het echt heerlijk. Ik krijg al een beetje die zomerse vibes. En daar gaan we toch allemaal voor positiviteit.
2: Wij willen liefde in het land strooien.
0: Je riep onlangs in een podcast bij Wilfred René dat je eigenlijk makkelijk de headlines haalt. Denk je dat je er vandaag eentje hebt gehaald?
3: God, heb je alweer op die sites gekeken?
0: Nee? Ja, oh, je hebt er al één.
3: Ik heb er alweer één.
0: Nou, we gaan zo meteen dan even kijken. Maar laten we eerst muziek draaien terug in de tijd. Ik word daar heel vrolijk van als ik terugdenk aan die tijd van Never Nooit Meer, mannen. Leuk dat jullie er zijn.
3: Ja,
0: gaan we zo meteen ook dansen en zo?
2: Natuurlijk, ja, okay. Schuif, alles.
0: Oh, heerlijk.

0: Lammert, samen uit, samen thuis. En vandaag zijn ze gezellig bij mij, Gordon en Replay. En er is altijd één iemand van Replay en die zit dan heel zielig in een hoekje. En die zegt dan eigenlijk, die krijgt volgens mij niet eens een microfoon toegeschoven.
1: Nee. Ja, ik voel me wel een beetje verlaten. Zeg maar.
0: Ja, hoe is het met je?
2: Je hebt zelfs geen koptelefoon. We moeten het even...
0: Ja, we moeten hem even een koptelefoon onder...
2: Maar hij is wat ouder dan onder...
0: Oh ja, die hoort dat niet meer. Klopt dat, Henk?
3: Ga jij ook doen?
0: Doe hem even opzetten.
2: Ja, ga maar zitten, papa.
0: Ja. Komt goed.
2: De verpleegster komt zo.
0: Ik vind het, Henk, ik vind het wel heel fijn om te zien dat je op tijd bent.
2: Hij is altijd op tijd.
0: Nou, daar hebben we de vorige keer het daar over gehad. Ja. Had Tino toen niet beloofd dat hij jou een rijbewijs zou geven?
1: Hij heeft het wel beloofd, maar het niet nagekomen.
0: Nou, Tino, Martin, op dit moment, als je aan het luisteren bent, en ik weet dat hij heel vaak luistert. Ja. Henk wacht nog steeds op een rijbewijs, want je hebt hem nog niet, denk ik, of wel?
1: Nee, nog niet.
0: Als hij is Henk echt niet op teruggekomen?
4: Nee, hij wilde niet.
0: Hoe heet Busje komt zo in het Surinaams? Busje komt zo.
1: Busje komt dadelijk.
4: Oké.
0: Dat kan ook nog een lekker nummertje voor jullie worden, toch?
2: Busje komt dadelijk. Busje komt dadelijk.
0: Busje komt zo. Nee, ik voel hem ook al helemaal. Maar Henk, ik ga daar achteraan. Volgende week ga ik toevallig op kraambezoek nog. Dan neem ik dat eventjes, dat rijbewijs. Maar komt goed.
2: Misschien kan hij Infantino overnemen. Heeft hij zijn rijbewijs nog trouwens?
3: Gordon.
0: Goedemiddag, mannen. Wat gezellig, joh. Maar er wordt ook genoeg gelachen. Wat dat betreft is het nooit...

0: saaier, hè?
1: Nee.
0: Henk die denkt, weet je wat, die microfoon mag weer terug. Hoe is het, mannen van Replay, Mark bijvoorbeeld, hè? Ja. Hoe is het om weer samen met Gordon te zijn? Hoe voelt
2: te gek.
0: Dat?
2: Het is een warm bad. En Gordon zei het al, het is ontstaan. We hebben natuurlijk ons 30-jarig jubileum in Rotterdam Ahoy, 9 oktober. En we hebben een aantal gasten en één mag er natuurlijk echt niet ontbreken. En dat is onze broeder Gordon.
0: Laat hij dan zijn sixpack zien?
2: Nou, hij laat af en toe tijdens de repetities laten we even zijn sixpack zien.
0: Ik snap
2: zien.
0: Dat, zegt, nee, maar ik snap jongens. Dat. Weet je, als je dat dan hebt, dan moet je ook showen.
2: Maar het is mooi, we zijn trots op hem. En volgens mij heb je nog drie maanden te gaan. Hè?
1: Ik hoop drie weken. Drie
2: maanden moet je nog, hè?
3: Ja, het is een zwaar traject, maar het is heel leuk.
0: Ja, neem eens even een beetje mee in. Ochtends sta je heel vroeg op, eigenlijk midden in de nacht.
2: En je
0: dan pak je alleen maar even een kwarkje of zo. Hoe moet ik dat zien?
3: Mijn bedgeheim ook vertellen?
0: Nee, hoeft niet. Dat kunnen we straks wel even doen. Maar puur echt alleen het eten. Nee,
3: Oké, ik sta 's ochtends op en dan begin ik met 4 eieren. En daarna doe ik havermout met kokosmelk en blauwe bessen. En dan tussendoor neem ik een hand walnoten. En dan in de loop van de ochtend kip, rijst en groenten. Dan, ik eet zoveel per dag. Het is onmisselijk van te worden. Ik krijg het bijna niet weg. Zalm met broccoli en rijst. Of zilvervliesrijst. Nou, of ik maak een volkorenpasta met magen gehakt. En tomatensaus. En dat gaat gewoon elke dag door.
0: Doe je dat allemaal zelf? Laat je het maken?
3: Nee, ik doe alles zelf. Kook alles zelf. Ik
0: echt
3: maak
0: waar?
3: Van die meal preps. Thuis. Ik heb ook mijn eigen. Gisteren
2: met zijn bakje komt hij met zijn bakje.
0: Maar heb je dan geen cheat dag of zo?
3: In Japan. Nou, heb ik een paar keer gecheat, maar dan nog.
0: Maar hoe moet je dat dan zien als jij gaat cheaten?
3: Dat is heel. Weet je wat het gek is? Als je zo in zo'n keurslijf zit, dan wil je eigenlijk niet cheaten. Want dan denk je, ik moet op die cover straks.
0: Ja, dat is zonde.
3: Je neemt jezelf in de maan. Weet je wat ik heel vaak doe?
0: Oké, nou komt hij.
3: Ik neem dan een hap.
2: Spuug ik het uit voor de smaak.
0: Ja, ik snap dat.
3: Ja. Nou, voor mensen die anorexia hebben, jij hebt dat natuurlijk.
0: Nee, dat heb ik niet. Ooit wel gehad. Nee, serieus.
3: Nee, maar die kennen dat. Tuurlijk. Dan neem je een hap en dan spuug je het uit.
0: Ja.
3: Ja, heb ik ook met seks trouwens.
0: Echt waar? Alles wordt uitgespuugd. Er wordt niks doorgeslikt. Nou, laten we even serieus even doorgaan. Want Sam, hoe is het om nu met Gordon te zijn? Heb je al een serieus gesprek überhaupt met deze man kunnen doen?
1: Nou ja, wat in dat de review is gepasseerd, dat is eigenlijk gewoon een blueprint van hoe dat gaat. Elke dag.
0: Je moet wel continu opletten als je met hem bent, hè?
1: Nou, ik kan beter gewoon niet opletten. Laat ons gewoon verrassen.
3: Ja, ik moet je eerlijk zeggen.
1: Elke dag is gewoon een verrassing.
3: Vroeger moest hij echt opletten, maar hij is nu echt te oud.
1: Ja. Ik ben te oud voor hem.
0: Nou, weet je wat? We gaan nog even muziek draaien. En zometeen uiteraard jullie nieuwe single. Is het hier nou zo heet of is het...

0: schuimmaker. En deze nacht hoort het hier op NPO, SterrenL Radio. En de mannen van Replay en Gordon uiteraard hier bij mij nog gezellig in de studio. Bevalt het jullie een beetje?
1: Heel gezellig.
0: Toch altijd even vragen aan je bezoek of ze het een beetje leuk vinden.
2: Nou, ik vind het zo leuk aangekleed.
0: Wel, hè?
2: Ik krijg er bijna, zin in drugs als ik hier ben.
0: Nou, dat is niet de bedoeling, Gordon. Dus moeten we iets weghalen zodat je dat niet meer hebt? Want dan halen we het gewoon eventjes weg. Nou, dat idee is het wel.
2: Nee, maar het is wel heel gezellig.
0: Ja, je hoort natuurlijk, Gordon, ook van allerlei artiesten hier langskomen. Heel veel bekende artiesten, waarvan hè, nu de samenwerking uiteraard... nu met de groep Replay, wat ik helemaal snap, want ze zijn geweldig. Mm-hmm. Het is niet omdat ik dat zeg, omdat ze hier zijn... maar dat vind ik echt een vocaal helemaal. Maar nou is mijn vraag, met wie zou je nou nog meer willen samenwerken?
2: Ach, lieverd, ik heb natuurlijk een hele wereld al gehad.
0: Nee, maar gewoon als je dan kijkt naar de jongens van nu. Of misschien de meiden van nu.
2: Ja, nou, ik weet je wie ik heel, heel goed vind? Die Karsu.
0: Ja.
2: Dat meisje.
0: Die had ik niet zo even bij je...
2: Ja, maar dat vind ik wel echt heel, helemaal te gek.
0: Dus dat zou je eventueel wel leuk vinden voor...
2: Ik weet niet of ze dat... Maar... weet je wie ook helemaal te gek? Die Kimberly Fransen.
0: Het is niet normaal.
2: Dat vind ik niet normaal.
3: Zij zelf heeft echt een fantastische stem.
2: Gordon Replay fan, hè? Dus wie weet zit er nog wel wat in. Dat ik denk van, ik heb nu contact met haar via Instagram.
0: Moet je echt doen?
2: Wat zij heeft, kon ik maar even bij zijn. Oh. Zij gedaan. Nou, dat was niet normaal.
0: Dus gewoon even in de woonkamer, hè?
3: Stond er laatst met haar in met Jeroen van der Boom.
2: Ja.
3: Hebben we medley gezongen.
0: God, en dat klonk leuk.
3: En dat was echt fantastisch. Zij heeft een dijk van een stem.
0: Ja. Maar je zegt, jullie hebben al contact met elkaar, dus er kon eventueel... Kan er een...
2: Nee, dat is maar een hersenspinsel.
0: Ja, maar die zijn meestal wel leuk.
2: Ik sta er voor open. Dus we hebben wel al andere artiesten die zich hebben gemeld voor een collab. Oh. Maar dat gaan we nog niet zeggen.
0: Oh, dat vind ik dan wel een beetje jammer.
2: Ik had het beloofd aan Imca Marina om dit niet te doen.
0: Oké, wat jammer nou. Ik vertel niks door aan Imca Marina. Mannen,
2: ik doe Imca Marina. Wie doe jij nou?
0: Nou, dat weet ik nog niet. Dat zien we nog wel. Mannen, hoe zijn jullie nu weer bij elkaar gekomen?
3: Nou,
0: is het
3: dat
0: Gordon,
3: was dus...
0: of zijn jullie dat geweest?
3: Nee, wij hebben natuurlijk, wat ik net zei, ons 30-jarig jubileum.
0: Ja.
3: En er komen gasten bij. En hebben we Gordon natuurlijk benaderd, want die moet erbij zijn. We hebben zulke mooie dingen, herinneringen meegemaakt. Hebben Gordon gebeld. Ik zeg, sta je er voor open? Hij zei gelijk, ja, dat doen we.
0: En toen is dit nummer gekomen.
3: En toen zei hij van, nou, moeten we dan niet een liedje samen doen?
2: Ja, er kwam nog wat tussen. Ja. Hè? Het werd eigenlijk in een stroomversnelling gedaan door de collega's van 538 met de Zero's-lijst. Waar
3: Klopt.
2: We weten dat ik van jou heb gezongen.
3: Ja.
2: En daar kwamen zoveel reacties op. Zo van,
3: dat explodeerde
2: niet meer.
0: Toen dacht jij, dat gaan we wel doen.
2: Dat gaan we wel doen.
0: Nee,
2: toen kwamen echt zoveel reacties. Zeiden van, ja, moeten we dat niet... En toen had ik al gezegd, moeten we niet een liedje maken? En toen kwam hij plotseling met dit nummer aan.
3: Ja.
0: Wederom weer door jou geschreven dan,
3: Met Hans de Thomas, Jeffrey de Haas, Nathan Green en Giorgio Tuinfort hebben we Me Love You geschreven. En Henk en Sam die waren gelijk enthousiast. En toen zei ik van... dit
0: mag
3: moet
0: wel een beetje lachen hoor, Henk. Henk doet al met zijn hand zo, nee Emily, hou je mond. Ik luister en toen, wel.
2: Henk zit al met zijn NS-spoorboekje in
0: vertraging, vertraging.
2: Hoe die naar huis moet vanavond.
0: Komt goed, Henk, als kun je altijd nog mee rijden.
3: Toen belde ik dus Gordon en toen zei ik, ben je thuis? Hij zegt, ja. Ik zeg, ik heb hem. Hij zegt, kom maar langs. En toen heb ik hem de koptelefoon gegeven en hij zong hem gelijk mee.
2: Vanaf hij heeft het gefilmd ook.
3: Genoot 1 zong hij hem gelijk mee, Milo Wiel.
2: Ja.
3: Toen zei hij, dit ga ik doen. Zo is het gekomen.
2: Ja.
0: Wat prachtig.
2: Ja, heel leuk. Echt heel leuk.
0: Weet je wat? We gaan hem draaien. Is er iemand die hem... Henk, kondig jij hem eens even aan. Ik heb jij nog niet gehoord, hè?
2: In het Surinaams, Henk.
0: In het Surinaams.
2: Jereno.
4: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Want nu pokoe voor Replay naar Gordon Dena Eter. En ik kondig hem nu voor jullie aan. Die pokoe heet Me Lobby You. Dus hoe Arki?
2: Arki, Arki nog. Even alle luisteraars een lange tabbetje.

0: Oh, ik zou je zo tussen schuifdeuren vanavond zetten. Ik vind dat jullie zo lekker kunnen zingen.
1: En wij vinden dat jij heel goed kan dansen.
0: Nee, dat is dus helemaal niet.
1: Het ging goed,
0: er gaat af en toe iets mis met mijn motoriek. Maar dat trek ik met andere dingen wel weer goed.
1: Even uitleggen wat we net hebben gedaan. Je hebt een danspasje met ons meegedaan.
0: Dat is een TikTok-dansje.
2: Enig, ja, dat doen we ook. Ja, en dat op mijn leeftijd. Ik vind het echt heel knap.
0: Nee, maar dit vinden mensen straks echt heel erg leuk om te doen. Want van jong tot oud.
2: Jij hebt het eerder door dan ik.
0: Ik ben hem nu alweer kwijt. Dus ik ga zo meteen wil ik nog even een keertje weten hoe die moest. Maar hebben jullie wel heel erg leuk gedaan. Nou, Gordon, net heb ik even wat foto's van jou gezien. Die mensen dus later allemaal een beetje kunnen gaan bewonderen. Nou, een beetje de hoofdfoto kunnen bewonderen in de Mensheld. Ja. Ben je er klaar voor om dat allemaal te laten zien aan de rest van Nederland?
2: Nou, het is nog een lange weg. Het is nog 3 maanden. Maar ik ben dus nu 4 maanden bezig. En ik moet wel van heel ver binnengekomen, kan ik je vertellen. Maar als ik zie wat het resultaat nu al is en wat het met mijn leven heeft gedaan, dus mijn diabetes die bijvoorbeeld weg is gegaan.
0: Gewoon weg, hè?
2: Geen insuline meer spuit. Wat echt een overwinning is voor mezelf. Een ander leven heb. Ook anders. Ik ben gewoon anders. Op de een of andere manier. Ook in mijn hoofd.
1: Hij is ook liever geworden voor
2: mentaal.
0: Nou, dat zou ik nog even doorgaan als ik jou was.
2: Mijn mentale gestel is veranderd. Vooral mijn houding ook. Qua lichaam, qua postuur. Dus ja, ik ben er wel klaar voor.
0: Maar je voelt je denk ik ook zeker over jezelf.
2: Ja,
0: en daardoor ben je misschien ook, wat hun zeggen, wat liever.
2: Ik blijf gewoon
0: met maar als je van jezelf houdt, kun je ook van anderen houden.
2: Ja, I know. Self-love, honey. Self-love. Dus,
0: ik heb een leuk ideetje.
1: Wat?
0: En ik weet wel dat jullie wel in zijn voor ideetjes, toch?
1: Nou, kom maar op.
0: Mark, jij bent de beste personal trainer.
2: Oh ja, dat is hij ook echt. Ja.
0: Nee, dat is hij echt. Ja. Ik heb hem wel eens bezig gezien. Dan ga ik dan kleding ging ik vroeger doorpassen bij Sas. En dan hoorde ik 1, 2, 3. En dan sprongen ze allemaal in het gereel.
2: Sas is zijn vrouw. Hè?
0: Ja, waar we van hopen dat het ooit nog een keer goed komt. Oké, door. You never know. In het leven weet je het nooit. Maar we hebben dus 2 mannen. En waar ik ontzettend dol op ben. Corné Klein
1: die
0: en Jan Paparazzi.
1: Ja, dat zijn toppers.
0: Daar gaan jullie straks naartoe.
2: Okay, ja, klopt. Het weekendborrel.
1: Ja, klopt.
0: Dan dacht ik, zou het jou lukken om die 2 mannen in de Mensheld te krijgen?
1: Oeh!
2: Het blijft ijzig stil.
1: Kijk, Gordon zegt net, alles kan. Maar
2: niks is onmogelijk.
1: Dan moeten ze echt elke dag trainen. Vraag maar aan Gordon.
2: Ja, nou, elke dag, maar 4 keer in de week.
1: Ja, moet minimaal.
2: Je eetpatroon is helemaal veranderd. Je leven is naar de kloten. je sociale leven is weg. Het is een opgave. Het is echt een levensstijl die je aan moet meten.
1: Maar ik vind het wel een leuke uitdaging. Als we dadelijk gaan, gaan we het gewoon vragen. Van, hey, jongens.
2: Dat het met Jan Paparazzi een extra dik nummer wordt.
0: Ja, die man is heel veel afgevallen.
1: Ja, klopt.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja. Hij ziet er echt goed uit.
1: Oh,
0: ja. Maar dat zie je straks.
1: Okay. Ja. Dus Corné traint 1 keer in de week bij mij.
0: Ja, ik hoorde zelfs dat hij op vakantie om 6 uur uit zijn bed ging. Dus ik denk, moet hem lukken om te trainen.
2: Nou, wat ze wel hebben bij de Mensheld is dat kijk, die cover is best wel een ereding. Want je krijgt er helemaal geen reet voor. Dus,
0: nee, maar je kunt ze niet achter in de magazine zetten. Nee. Ze moeten echt voor de cover gaan.
2: Dat doen ze denk ik niet.
0: Nou, ik denk het wel. Wat denk jij, Mark?
2: Ja, ik kan het alles altijd kan vragen, maar ik bedoel, het is, je kan ook zeg maar.
0: Het zijn bekende DJ's, hè?
2: Ja, ook lot bij de staatsloterij kopen. Ik denk dat het dan meer kans hebt.
0: Ik geloof erin, Gordon. Dus
1: we gaan
0: jullie vanmiddag even met de mannen erover hebben.
1: Wij gaan het erover hebben.
0: Misschien een leuke foto als jullie dan alle 3, Gordon, Jan en Corné, even jullie buik laten zien.
2: Laten we afspreken dat als ik helemaal afgetraind ben, dan gaan wij een foto maken met ze.
1: Ja, dat vind ik een goeie.
2: Niets kleedt zo af. Ja, dat is fantastisch. En ze inspireert misschien.
0: Ja, ik weet zeker dat het hun inspireert. Dus gaan jullie daar vanmiddag op door?
1: Gaan we ze gewoon even voorstellen of ze in die Mensheld willen. En dan gaan we het gewoon doen.
2: Mag ik ook een ander blad zijn?
0: Nee, het mag geen ander blad zijn.
2: Het blad man en paard?
0: Nee, mag niet man en paard. Ik vond het onwijs gezellig dat jullie hier waren.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ik vond het ook leuk om jou te ontmoeten. Dus voor je het weet gaat je telefoon een keer. En dan zeg ik, hey Gordon, het is een tijd geleden dat ik je heb gesproken. Ik moet nog wat eetschema's hebben voor Jan Paparazzi en ook voor Corné Klein. Zou je misschien nog wat rijst kunnen bakken? Of misschien heb je nog wat kip voor ze? En dan denk ik, oh Gordon, misschien mis ik je nu wel. En dan bel ik je zomaar even op. Want ik vind je in het echt toch leuker dan sommige mensen over jou praten. Dankjewel, mannen!

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging. Tussen Knopend Oudijk en Knopend Velperbroek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenbrand. 4 kilometer file nog tussen Knopend Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.

prachtig nummer is van Nick en Simon. Dat hier bij NPO Sterrenheil Radio. En dan heb ik het in ieder geval over mijn programma. Ja, sowieso worden ze echt nogal regelmatig aangevraagd, hoor. Mocht jij nou een lekker nummertje willen horen op deze vrijdagmiddag, laat het weten, stuur een berichtje. Dat kun je doen via de NPO Luister-app. René Vroger staat voor je klaar. Pascal Redeker staat voor je klaar. En samen zijn wij één.

NPO Sterrenel Radio. De heerlijke vrijdagmiddag. De supervrijdag van NPO Sterrenel Radio. Daar waar ik vroeg, wat wil jij nou graag horen? Nou, het is Saskia die zegt, Emily, maak me nou niet gek. Lil Kleine.

En dan moet je je voorstellen dat je nog het hele weekend moet. Hè? Als een vrouw dan op vrijdagavond zegt ik heb hoofdpijn, dan kun je daar weinig mee beginnen. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Zometeen heb ik hier nog muziek klaarstaan van Robert Pater met Jaren komen, jaren gaan. Lekker meezingen ook. René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Nou, wat dat betreft, je mag van mij betreft ook best wel eventjes op de tafel gaan staan waar je ook bent. Maar de diamanten ring, die doet het ook lekker. Die hoor je nu op NPO Sterrenl Radio. Hier is Damien van Os.

Nachtcafeetje, je hoort het hier op NPO SterrenL Radio. Daar waar mijn collega Jan Paparazzi al staat te trappelen. Want zometeen hoor je de SterrenL Top 25, de lijst der lijsten. Wat gaat er eigenlijk gebeuren? Krijgen we een nieuwe nummer 1? En de paradeplaats? Ah, je hoort het zometeen allemaal. Een en al gezelligheid hier op NPO SterrenL Radio. Ik wens jou een fijn weekend. Tot maandag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoopend Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging.

19, 20, 21, 22, 23, 24 en dat op de stapel. Bovenop ligt nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. De komende twee uur, 25 spekvette Nederlandstalige toppers bij Sterren NL. Hele goede middag. Daar is Janneman, live vanuit de Media Tempo.

hekkensluiter deze week. De feestelijke opening. Dave Dekker, de paradeplaat van 13 weken geleden. 12 weken lang hoor je het op 25. Vorige week stond die 21. Toen dacht ik nou misschien wel de laatste week. Maar nee hoor, hij plakt er nog een weekje aan vast. Een bonusweekje eigenlijk op 25 terechtgekomen. De hekkensluiter in de top 25 in handen van Dave Dekker en Monica. Drie nieuwe platen, ik zei het ook al. Drie verdwenen platen, welke dat zijn, hoor je zo meteen van me. Nu is het tijd voor de eerste nieuweling. De boys van Even Serieus hebben eindelijk een lekkere opvolger bedacht voor de hit van vorig jaar. Baila, baila, baila, baila de gasolina. Hij lijkt er een beetje op, maar hij is net zo leuk eigenlijk. En wat gaat hij doen de komende weken? Ze komen nu binnen met z'n allen op 24 als eerste nieuweling in de top 25 op 24. Ik heb het over Even Serieus en de opvolger van Baila de gasolina. En die heet

Jesse Prins en in de negende week tot 25. Vijf plaatsen naar beneden. Vorige week 15, deze week 20. Als dat zo doorgaat, is die volgende week de hekkensluiter. Staat die volgende week 25. Dat zou zomaar kunnen. In de negende week vijf plaatsen naar beneden getuimeld. Jesse Prins met 1%. Daarvoor op 21, gezakt van 17. Vier plaatsen naar beneden. Russo en Emma, bekend van de Kamerplanten. Emma Heesters en Liefdesverdriet. In de vierde week tot 25, vier plaatsen naar beneden. En daarvoor op 22, de eerste van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stijgers deze week. Was een ander van Mikey Mike Peterson. Mike Peterson, en dat doe jij. Vorige week nieuw op 24. Deze week doorgestegen naar 22. En we draaien ook nog op 23. De tweede nieuweling deze week, Wolter Kroes en de Route du Soleil. En op 19, daar zijn we nu naartoe gekomen. De klapper van de week. De hoogste nieuweling in de top 25 van Sterren NL Radio. De plaat van Gerard Joling, want daar heb ik het over. Lieve luisteraars, lieve gezellige Nederlandstalige muziekvrienden. Gerard Joling, beraden plaat van vorige week, komt nu als hoogste nieuweling binnen in de top 25 op rug nummertje 19.

plaatsen naar beneden. Vorige week 14, deze week 17. In de 11e week dat hij staat genoteerd. En aanval op 18, gezakt van 16. Bram Bongers, de ideale schoonzoon. In de 6e week tot 25, 2 plaatsen naar beneden. En op 19, de klapper van de week. De hoogste nieuweling deze week in handen van Gerard Joling. Paradeplaat van de afgelopen 7 dagen. Niet voor 1 keer hoogste nieuweling op nummer 19. En de tweede stijger.

Smit, vorige week randje top 10. En ik wil je helemaal, ik wil je voor mij alleen. In de zevende week 3 plaatsen naar beneden. Ongeluksgetal voor Monique deze week. Vorige week 10, deze week 13. En daarvoor op 14 ook 3 plaatsen naar beneden. Guido van der Graaf. En ik kom terug in de vijfde week 3 plaatsen naar beneden. In de top 25 van Sterrenel Radio. Guido op 14, Monique Smit zakte naar 13. Zometeen gaan we door met nummer 12 na het nieuws. John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek. Ze zakken van 9 naar 12. Maar voor het zover is, zometeen als laatste plaat in het eerste uur van de top 25 uiteraard. De oude Nederlandstalige nummer 1. En zometeen gaan we exactamento. 50 jaar terug in de tijd. Dan komen we terecht in het jaar 1976. En je hoort zometeen hele oude nummer 1 van 50 jaar geleden. 10 mei 1976. Maar zoals gebruikelijk ook een aantal platen nieuw aan je voorstellen. Voor de eerste keer op de radio sommige platen. Andere platen draai ik al een paar weken als tip. Maar ik ga het blijven en ik blijf het proberen. Zeker ook met deze plaat. Want deze plaat moet wat mij betreft toch echt hoog in de top 25 terechtkomen. Vandaag dan wel morgen. Waar heb ik het over? Janneman, ik heb het over de nieuwe single van de topper uit Tiel.

hele leuke plaat. De nieuwe single van de kleine blonde man uit Brabant met zijn witte lokken. René Schuurmans uiteraard. Al win ik 10 miljoen. Nou, dat weet ik het nog niet hoor. Dan zou ik het toch niet weten. Ja, ze hebben een leuke plaat. Kans hebben voor het op 25. Goed gedaan van René Schuurmans. Daarvoor ook Gordon en Replay, ook leuk gedaan. Me Lobby You. Nieuwe muziek op Sterrenel Radio. Joey Nicolai draaide was derde tipnotering. Ik geniet en ik leef. En de kater duurt maar even. De nieuwe van Frans Duits. Hopelijk komt die volgende week, of komen ze volgende week. Ze zijn hem allemaal even lief en ik gun ze alle succes van de wereld. Binnen in de top 25 van Sterrenel Radio. En dan de laatste plaats voor het nieuws. De oude Nederlandstalige nummer 1. Soms van 10 jaar geleden, soms van 20 jaar geleden, soms van 30 jaar geleden. Maar nu, lieve luisteraars, gaan we 50 jaar terug in de tijd. Dan kijken we op de kalender, dan kijken we de oude hitparades en dan zien we op 10 mei 1976, 50 jaar geleden, deze plaat op nummer 1 staan. In de Nederlandstalige hitparade. 50 jaar geleden, een geweldige zangeres. Afgelopen week was ze jarig. Maggie McNeil, haar oude nummer 1 hit. Dit is Terug naar de Kust.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Onder andere van Utrecht naar het zuiden. Maar ook de andere kant op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam, 25 minuten oponthoud. En veel vertraging ook door slecht wegdek op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Je staat er nu 20 minuten in de file. De linkerrijstrook is dicht.

de Haagse hitmachine John West, Alles wat ik zoek. In de top 25, vorige week 9 in de top 10 dus. Deze week 3 plaatsen naar beneden, 12 is de notering deze week. In de 9e week dat ze staan genoteerd met deze lekkere plaat, Alles wat ik zoek. En daarmee is het tweede uur, het spannendste uur van de Eerlijke 25, officieel geopend. Janneman, live vanuit de Media Temp.

0: de betrouwbare, eerlijke cijfers. Daarom is deze hitparade van Sterrenel Radio ook de langslopende Nederlandstalige hitparade. 16e jaargang, week nummer 19, 8 mei 2026. Op weg naar nummer 1. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Op

terug. Twee plaatsen naar beneden. Vorige week 4, deze week gezakt naar 6. En daarvoor op 7 omhoog van 13. Haha, dat gaat hard voor Donny en Senna. Donny en Senna, en waar blijf je nou? TikTok, TikTok, TikTok. In de vijfde week tot 45. Lekker gestegen. Vorige week 13. Was geen ongeluksgetal. Ze gaan 6 plaatsen omhoog. Ze komen van 13 en komen dus op 7 terecht in de top 25. De 6e stijger. Waar blijf je nou van de onvermijdelijke Donny en Senna? En we draaien ook nog de nummer 8. En die zakte van 5. André Hazes en Robert van Hemert. En samen uit, samen thuis in de 7e week top 25. Een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 5. Deze week zakken ze naar 8. En op 9 omhoog van 12. Mart Hoogkamer en Willy Dans. Allemaal duet eigenlijk achter elkaar. Hè? En Grappie Sappie in de 4e week. 3 plaatsen omhoog en op 9 terecht gekomen in de top 25. Zometeen de nummer 5 van deze week. Maar ik ga even zeggen welke plaat uit deze week...

0: deze week 1 plaats naar beneden. 4.
1: Top 25.
0: Damien van Os in de 8e week top 25. En de Diamantenring 1 plaats naar beneden. En daarvoor op 5 omhoog van 7. 2 plaatsen in de goede richting. De 7e en 1 laatste stijger vandaag in de top 25. Fons Feurink, avond voor in de boeken in de 4e week terechtgekomen op nummer 5 van onze top 25. En daarmee is de top 3 officieel een feit. En de top 3 heeft 2 zittenblijvers en 1 stijger.

in de top 25 in de 17e week dat ze staan genoteerd. De langste manier de plaat in de top 25 deze week. Plopper de Plop op 2 blijven staan. Robert en Donnie en Moët dat nou. En daarvoor op 3 omhoog van 8. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. In de derde week op 3 terechtgekomen in de top 25. Zometeen de nummer 1. De nieuwe paradeplaat ga ik aan je voorstellen. Ik ga de paradeplaat draaien van deze week. Precies 5 jaar geleden. En ik ga een paar tipnoteringen op je loslaten. Dat doen we altijd in de top 25. Om de spanning een beetje op te voeren. En nieuwe artiesten ook even te laten horen voor een groot publiek in de top 25 van SterrenL Radio. Wat gaan we allemaal draaien? Even kijken hoor. Ik ga de nieuwe Sven Versteegh draaien met Lange Frans. Ik ga Henk Dissel draaien. Ik ga Laura Heijgen draaien met de nieuwe single. En ik begin met deze dame. Numidia. Nieuwe muziek op SterrenL Radio. Een geweldige plaat. Ik bleef geloven.

met Ik Bleef Geloven. 4 tipnoteringen, 4 kanshebbers voor de top 25 van volgende week. En dan de oude paradeplaat van deze week, 5 jaar geleden... in afwachting van de nieuwe paradeplaat die erna komt. 5 jaar geleden, 10 mei 2021, hadden we een plaat. En die hebben we de hele week gedraaid als paradeplaat. En dat was een plaat van niemand minder dan... Frans Bauer!

Dat is er vanaf dit moment onze paradeplaat. Felicitatie in de richting van Tino Martin met Jong en Dom. Vanaf dit moment onze belangrijkste plaat bij Sterrenl Radio. En daarmee komt er een uiterde muziekmarathon. Janneman live vanuit de Media Tempel. De Sterrenl Top 25. De eerlijke en heerlijke 25 van Sterrenl Radio. Op tv iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. Dit was de 16e jaargang week nummer 19. Gedateerd 8 mei 2026. Met uiteraard nog één plaat bovenaan de hitparade. De nummer 1 van vorige week. Ook deze week nummer 1. Cheers.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Goed, Katharine, dankjewel weer. Het is 4 uur geweest op de vrijdagmiddag. Dat betekent zo meteen eventjes flink de boel verbouwen hier op Sterren.nl. Daar hebben we zin in. Wouter en ik zijn er helemaal klaar voor. Ik hoop jij ook. Helene G. zit er ook klaar voor. Helene, hoe is het op dit moment op de weg?
4: Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 400 kilometer file. Is wel een beetje normaal voor vrijdagmiddag. Er zijn ook wat bijzonderheden. Zo levert een eerder ongeluk op de A2 heel veel vertraging op. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim een half uur op onthoud. Alle rijstroken zijn daar inmiddels weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam Heijplaat. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Kost je vanaf Rozenburg 35 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ook 35 minuten vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht.
3: Goed, alleen dankjewel. Daar gaan we dan.

0: is wat van plan, hoor. Henk Dissel, het wordt een lange nacht.
1: Na een week hard werken is het eindelijk zover. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest, het weekend kan beginnen.
0: Joepie de boepie!
1: Dit is Perry's Weekendsparty met Perry Kroos.
0: Ja, ja, ik had er gewoon een keertje zin in. Joepie de poepie.
2: Joepie de poepie, nou.
0: Wie kent dat nog, hè, van de film van ome Willem van vroeger?
2: Nou zeg, je hebt je bed niet op, maar...
0: Joepie de poepie. Ja, nee, daar zijn we weer. En dat houdt in dat we er weer zin in hebben. Zin in. Laat zei iemand dat tegen mij.
2: Zin in?
0: Die zei tegen mij, Perry, jij zegt altijd, ik heb er zin in.
2: Ja.
0: Maar dat is zo blijven hangen naar die commercial van die zomervakanties.
2: Ik heb er zin in. Ja, ik vind, het doet wel, ja.
0: Ik heb er zin in.
2: Het doet iets, maar niet op een goede manier.
0: Ik heb er zin in.
2: Gewoon zin in.
0: Zo hoort het. Ja, punt. Veel te lange discussie. 4:10. Het is tijd om eens even een groot feestje te vieren op Sterren.nl. Want kijk eens even naar de kalender. Het is vrijdag. Kijk even naar de tijd. 4 uur geweest. Dat betekent nog krap aan een uurtje werken voor de meeste mensen. En dan gaan we alweer de richting dat welverdiende weekend. Lekker 2 dagen welverdiende rust. En dat doe je natuurlijk met je vrienden van NPO Sterren.nl Radio. Wouter, leuk dat je er weer bij bent.
2: Ja, jij leuk. Ook leuk dat jij er weer bent.
0: Hè? Ja, natuurlijk. We gaan er weer eens even een feestje van maken. En jij hebt even wat in elkaar gefabriceerd.
2: Ja, en dat is goed om te weten dat het 1.5 uur geleden een ding werd.
0: 1.5 uur geleden een ding? Ja. Jij bent echt als een wezenloze. Ben jij iets in elkaar gaan zetten? En jij wil dus weten wat mensen hiervan vinden, hè?
2: Nou, ik wil eigenlijk vooral weten wat jij ervan vindt.
0: Of wat ik ervan vind.
2: Want feedback is goed, maar niet iedereen hoeft zijn plasje erover te doen, want dan word ik onzeker.
0: Okay.
2: Dus ik hou het eerst bij die van jou.
0: Okay. Maar het is de bedoeling dat dit de nieuwe show-opener wordt vanaf nu.
2: Nou ja, dan kan ik hem volgende week weer net iets beter maken.
0: Dan laat je wel je sporen naar, straks je stage voorbij is, hè?
2: Ook waar.
0: Nou, oké, zullen we dat doen?
2: Probeer eens.
0: Oh, dit klinkt al lekker, zeg. Lieve mensen, vrijdagmiddag, bijna weer.

0: straks voorbij. We zullen toch kameraden blijven, denk ik, hoor.
1: Ja, zeker weten.
0: Radio Matties.
1: Radio Matties.
0: Ancora, Jans Witte, Jan Keizer. Kameraden op NPO, Sterrenel Radio. Bijna 10 minuten voor 16:30. En dat zeg ik met een brede glimlach. Want dat betekent dat het steeds dichterbij de 17:00 komt. Hè? Dat gouden tijdstip waarbij heel veel mensen denken... nou, ik vind het mooi geweest. Ik ga lekker naar huis toe. De meeste mensen met een 9-tot-5 baantje. Ik bedoel, want er zijn steeds meer mensen die 24-uur shifts draaien.
1: Of een vierdaagse werkweek.
0: Of dat, die vandaag gewoon lekker vrij zijn. Die denken... Perry, waar heb je het in hemelsnaam over? Ik ben gewoon lekker vrij vandaag. Maar goed, maakt het helemaal niet uit. We maken het met z'n allen gezellig. Of je nou vrij bent, of misschien nog op de zaak bent. Of je hebt een half dagje gemaakt. Je bent van harte welkom om het feestje hier mee te vieren op Sterren.nl. Het feestje Perry's Weekend Party. En dat doe je mee vieren in de NPO Luister-app. Stuur maar eventjes een berichtje in. Eventjes een incheckberichtje. Laat weten dat je meeluistert. Nou, Jarno, die was er als de kippen bij. 1:01 was hij er al. Sorry. Jarno.
2: Hey Perry, we zijn er weer bij hoor vandaag.
0: En dat is prima.
2: We zijn lekker onderweg naar de zaak. Ja, en prima timing. 4:50 op de zaak. Ik teken ervoor. Zeg Perry, kun jij voor mij even een lekker plaatje draaien? Doe maar Monique Smit met Wild 2.0.
0: Oh,
2: dat
0: 2.0.
2: Vind ik toch zo'n lekker plaatje. En die hoorde ik echt veel te weinig eigenlijk.
0: Hoezo?
2: Hey, alvast bedankt hè. Yo.
0: Nou, als je die veel te weinig hoort, dan schrijf je hem op Wouter.
1: Ja, staat genoteerd.
0: Nou, Siebert die wil graag de groetjes doen aan Danielle Boom. Peter Metaal die zegt... Hey Perry, ik ben er weer bij met collega Ronald. Nu op naar huis. Succes met de uitzending. En ik blijf natuurlijk lekker luisteren. Carola zegt... Wouter en Perry, ik ben er weer bij. Ze zegt, hey, je bent zelfs zo gepromoveerd dat je als eerst wordt genoemd. Zie je dat?
1: Zo.
0: Nee, dat vind ik mooi.
1: Ja?
0: Dat vind ik mooi. Dat betekent dat je al zeer belangrijk wordt gezien door de luisteraar.
1: Ik ben bijna meubilair.
0: Vind ik mooi. Glenny is er ook bij. Glenny, een hele goede dag.
3: Het is vrijdagmiddag, 4:00. Dat betekent Perry's Weekend Party!
0: Hoppa!
3: Met Perry en Wouter!
0: Ja.
3: Perry, Wouter, fijne uitzending!
0: Dankjewel! Glenn, nou maakt er een mooi weekend van, hè? Jip de Roy die zegt goedemiddag Perry en natuurlijk Wouter. We zijn er weer bij, hoor. Op naar het weekend. Michael schrijft, goedemiddag Perry, voor mij is het vakantie. Ik zit op de luchthaven van Eindhoven en vlieg naar Alicante voor 2 weken. Groetjes van Michael. En dan toch even de moeite nemen om zijn oortjes in te doen. En lekker naar Sterren.nl Radio te luisteren. Dat doe jij goed, Michael. En maak er een hele mooie vakantie daarvan. Hè? Alicante blijkt daar onwijs mooi te zijn. Arjan van der Doelen is erbij. Arjan, goedemiddag.
4: Hey, Perry. Ja, Arjan van der Doelen is erbij. Hoppie. Ja, lekker weer hè. Ja, een beetje behoorlijk, maar we gaan er iets lekkers van maken. Lekker, Perry, goed weekend.
0: Ja, klakson. Hop, nee, toeteren. Toeteren. Ja, hè. Ik denk dat hij gaat het toch niet maken om niet te toeteren. Onze Arjan van der Doelen. Nou goed, ben erbij. Zo even een gezellig hebje. Dat doe jij in de NPO Luister-app. Die moet je gewoon even binnen laten komen, dit gitaartje.
1: Ja, kom maar binnen.
0: Oh, lekker zeg. De gitarist. Wat een fantastisch goede plaat dit. Het is weekend, jongens. Bijna weekend. En dat vier je bij Sterren.nl Radio. Laat weten dat je erbij bent in de NPO Luister-app. Is dit de scene? En iedereen is van de wereld.
5: Dit is

0: En als jij nu nog niet weet, in het weekend van Sterrenrel, tenminste bijna weekend, nog ongeveer een half uur. En voor de show, Wouter, hadden wij het even over een plaat.
1: Ja.
0: Die liet ik jou horen. Ik zeg, is dit leuk voor vandaag? Want dat is een plaat die heb ik een beetje herontdekt. Die kwam voorbij in mijn streaminglijst. En ik, hey, dit is leuk om eerst te draaien op Sterren.
1: Ik had hem al lang niet meer gehoord, maar ik vind het, ja, ik word er altijd heel blij van.
0: Ik heb hem nog nooit, maar ook echt nog nooit op Sterrenrel gedraaid, deze plaat.
1: Dat is een mooi primeurtje.
0: Zal ik even laten horen welke ik bedoel? Dat is deze.
2: Ademloos, ademloos,
3: met z'n allen.
2: Er is leven na de dood.
0: Dat is Freek de Jonge en Leven na de dood. Moeten wij deze gaan draaien, ja of nee? Zullen we er even een polletje voor openen?
1: Oh, zal ik even een polletje aanmaken?
0: Ja, maak eens een polletje.
1: Ja, ik ga een polletje aanmaken.
0: In de NPO Luisterapp. Dus ja, je mag ook typen ja of nee. Maar je kan ook zo meteen even meestemmen in de poll. Dat kun je dus doen in de NPO Luisterapp. Daar kun je dus zo meteen laten weten of je voor Freek de Jonge gaat met Leven na de dood. Heerlijke plaat. Alexandra, die stuurde nog een appje voordat we zometeen nog even wat incheckberichten gaan doen. Want ook kun je blijven appen voor als je erbij bent. Even zorgen dat je je toevoegt aan het lijstje met incheckberichten. Alexandra die stuurt. Hoi Perry, zou je Vrijdag is Vrij van Vincent willen draaien? Voor iedereen die luistert, ik wens iedereen een geweldig weekend. Groetjes Alexandra uit het mooie Arsen. Alexandra, fijn weekend.
4: Als de

0: Excel in de morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: NPO Sterren.

0: Mooi, hij is dicht. Ja, dankjewel. We begonnen een beetje te tochten.
1: Ja, vond ik ook.
0: Ja, precies. Ik doe de deur dicht. Oftewel, ik gooi de deur dicht. Zo beroemt Frank van Etten het op NPO Sterren NL. Waar we inmiddels de poll actief hebben in de NPO Luister app. Als je eventjes naar de app gaat van NPO Luister... En je gaat dan naar de chat van Sterren NL... dan vind je daar dus bovenaan een nieuwe poll. Of wij Freek de Jonge met Leven naar de Dood mogen draaien. Dus je denkt, hoe ging dat liedje ook alweer? Die gaat zo.
2: Naar de dood.
0: Is het geleden dat je dat liedje gehoord hebt? Hè? Het kan zomaar zijn dat we die vandaag weer helemaal gaan draaien. Eventjes een ja of een nee stemmen in de NPO. Luister app voor Leven na de Dood. Nog even wat leuke incheckberichten die binnenkomen. Onder andere van Wesley. Wesley, goeiedag.
3: Hey Perry, zou jij Tranquilo van Jan Smit willen draaien? Dankjewel.
0: Tranquilo, ja hoor, die zetten we erbij. Dankjewel. Joepke die zegt, hey Perry, nu aan het luisteren met oma Toos van 94. Die luistert heel de dag naar jullie. Lekker met een pilsje erbij. Doe ze eventjes de groetjes. Nou oma Toos, de hartelijke groetjes van iedereen hier bij NPO Sterren NL. Oh, dan nog eventjes, Wout.
1: Wat?
0: Over dat intro. Mensen die zijn er blij mee. Glenn die vindt hem goed. Rowan vindt hem goed. Marja vindt hem heerlijk. Klinken. Carola ook. Roos die vindt hem wel iets te lang. Maar
1: ja,
0: het klinkt wel lekker.
1: Ik kreeg ook feedback terug. Mand.
0: Mand.
1: Ja.
0: Dus het moet nog korter. Oké, okay,
1: iets korter.
0: Dus volgende week hebben we een kortere versie.
1: Ja.
0: Ja, leuk man. Erwin die zegt, goedemiddag Perry. Zou je Sineke willen draaien? Maar doe dat nooit meer. Groetjes uit het mooie Deventer en een heel fijn weekend. En kijk eens wie we hier hebben. Grote vriendin Kenzie.
4: Hoi. Beste vriend Perry, hey. Zou je voor mijn lieve mama heerlijk van Danny de Munk willen draaien? Groetjes,
0: ja.
4: Kenzie.
0: Heerlijk van Danny de Munk wordt erbij gezet op het lijstje. Nou, Jessica die zegt, hi Perry. Helaas kan ik door omstandigheden niet luisteren, maar mijn collega's wel. Zou je de groeten willen doen? Dankjewel en iedereen alvast een heel fijn weekend. De familie Kuipers is er ook bij. Dat laat Brigitte weten. En Tamara, die luistert ook mee. Tamara!
5: Goedemiddag, Perry.
0: Hey.
5: En Wouter.
0: Hallo.
5: Nou,
0: nooit
5: Tamara
0: vergeten.
5: Hier.
0: Hey.
5: Ik heb een vroegertje vandaag. Dus ik ben onderweg naar huis. Dan heb ik een lekker weekend.
0: Heerlijk.
5: En dan ga ik wat leuks doen morgen in Den Bosch met mijn zoon.
0: Ach,
5: dan gaan we...
0: Leg eens uit.
5: Ja, wat gaan we doen?
0: Neem de tijd.
5: Poolgolven. En crazy darts. En shuffleboard.
0: Ja,
5: nou, en nog veel meer leuke dingen. En ja, zondag krijg een lekker brunchje van mijn zoon. Die gaat hij zelf maken.
0: Goeie moederdag, hè?
5: En ja, en hij heeft me van de week een verrassing gegeven. En weet je wat een verrassing? Ik zat er al heel lang. Ik vroeg iedereen mee. Niemand wilde met me mee.
0: Nou, wat ga je doen?
5: En uiteindelijk komt hij van de week, mama... Je moet 13 december vrij houden. Ik denk, die datum ken ik. Ja, ja. Ja, muziekfeest van het jaar. Ik ben met mijn zoon erheen. Ik ben zo blij.
0: Ja, ja.
5: Nou, mannen, fijne Hoppa. Uitzending. En goed weekend. En oh ja, wil je Jurieke sterken met vette boeren draaien? Hey,
0: nou,
5: doei, doei.
0: We staan erbij. En misschien gaan we elkaar ook wel zien, Tamara. Of misschien ergens op het plein, hè, dit jaar. Het zou zomaar kunnen zijn dat we elkaar ergens op het plein tegenkomen.
1: Ja, Moergestel en Zwolle.
0: Moergestel en Zwolle. Eén van die twee pleinen. Daar kunnen we je zien. Gratis toegankelijk. Dus kom er ook gewoon lekker naartoe, Tamara. Nou, Boy is ook bij, Boytje.
6: Hey, Perry. Bijna weekend. Lekker. Doe maar Justin de Wereld met Oh Cheerio.
0: Hé, hey, luister eens hoe hij dat kan zingen.
7: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Nou...
7: Oh, cheerio.
0: Lekker hoor. En Brouwer zegt Perry, voor ons bijna weekend. Zonder Perry gaan we het weekend niet in. Proost alvast. Joedels. En Aaron, die is ook bij. Aaron heeft ook wat ingesproken.
8: Yo, Perry en Wouter. Goedemiddag. Ja, ja, we zijn onderweg naar zaken, jongens. De
0: Kijk.
8: Laatste van vandaag even opkiepen.
0: Lekker.
8: Dan hebben we vanavond even een optredentje. En dan morgen vroeg weer even werken. En dan morgenavond nog weer een optreden, jongens. Nou, we zijn lekker druk van het weekend dus.
0: Poeh.
8: Nou, ik heb nu eindelijk mijn nieuwe vrachtwagen gekregen voor een paar weken terug, jongens. Ik kan eindelijk weer sterren ontvangen via de DHB. Dat is wel echt een hele verademing. Dus lekker, man. Goeie vooruitzichten, goede berichten. Mensen, allemaal maken er een goed weekend van. En tot het volgende rondje. Dag hoor!
0: Yo, dag hoor! En Henny die zegt, lekker luisteren naar Sterren NL. Ik heb de speakers lekker op standje 100 staan. Kijk, lekker bezig, jongens. Zometeen gaan we de quiz spelen.
1: Ja, en aanmelden, dat doe je over binnen dit en 5 minuten.
0: Ja, binnen nu en 5 minuten eventjes het woordje quiz sturen in de NPO Luisterapp. Dan kun jij dus meespelen met de enige echte Sterren NL. Vrijdagmiddag quiz. En als je dan toch in de app zit, vergeet dan niet te stemmen of je Freek de Jonge wil horen met Leven na de Dood. Maar goed, het belangrijkste is de quiz even zometeen. Wil je meespelen? Stuur quiz in die app. Ik heb zin om even te beuken.
1: Ja, te beuken.
0: Even gek doen. Ja, okay. Dat heb ik elke vrijdag. Dan doe ik weer een keer de Banga Boys. Dan doe ik weer een keer een Mental Tio. Dan doe ik weer even van zo'n gekke plaat. En ik dacht in één keer, zal ik Joost Klein weer eens draaien? Met Europapa.
1: Oh. Ja.
0: Nou, ja, toepasselijk, hè?
1: Gaan we dat doen?
0: Ja, laten we doen. Nou, let's go!
2: Jero, let's go to

0: opapa van Joost. En er wordt er positief op gereageerd. Ik kreeg namelijk een appje van Danielle. Die zegt, ja, dankjewel voor Europapa. Het is inmiddels 16:45 geworden en hoog tijd voor...
1: De Vrijdagmiddagquiz.
0: Ja, ja. De Vrijdagmiddagquiz. Heel benieuwd of we ook vandaag weer een leuk SterrenNL prijzenpakket eruit kunnen slingeren. We hebben iemand aan de telefoon. Al zie ik Wout wel een beetje moeilijk kijken. Ja. Wout, als jij zo kijkt, dan word ik een beetje bezorgd.
2: Ik ook. Als het goed is, hebben we Noah hangen. Maar het was net weg.
0: Hebben we Noah
2: terug
0: hangen? Noah?
3: Hallo?
0: Ja, ja. Zie, hij hangt gewoon. Helemaal geen probleem.
2: Gelukkig.
0: Nee. Noah, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Noah uit Den Bosch, je zit op een torenkraan bij het opzetten en het afbreken ervan. Klopt dat?
3: Dat klopt.
0: Juist, maar wat houdt dat nou precies in? Letterlijk gewoon zo'n ding ergens neerzetten, opbouwen, afbreken. Wat doe je dan allemaal?
3: Ja, opbouwen en afbreken, ja.
0: Ja, dat is het. Dat lijkt me bijzonder werk. Ik heb het nog nooit gezien, zoiets opgebouwd te zien worden, zeg maar.
3: Ja, dat moet je echt zien een keer.
0: Is dat heel indrukwekkend?
3: Dat is heel indrukwekkend.
0: Ja. Nou, oké. Nodig maar gerust een keertje uit. Wat zou je zeggen, Wout?
2: Dit is een soort Wie is de Mol wat we nu aan het doen zijn. Ja? Dit is niet Noah.
0: Dit is niet Noah?
2: Nee. Wie
0: is
2: Noah dan? Stuurt nu in de app. Ik heb jullie niet aan de lijn. Hij hing per ongeluk op.
0: Wie heb ik nu aan de lijn dan?
2: Met wie spreken we nu?
3: Met wie? Raoul, ja.
0: Spreken we nou met Raoul? Ik dacht dat ik Noah... Dit gaat toch helemaal mis, Wouter?
2: Dit is gek.
0: Jij had Noah aan de telefoon en nu hebben we Raoul aan de telefoon. Dus Raoul, jij zit helemaal niet in de torenkraan. Of ben jij wel degene van de... Nou, ben ik echt helemaal het spoorbijster?
3: Ik zit...
2: Niet in de toren.
3: Hij zit in een klein vletje.
0: Hij neemt ons helemaal in de zeik, hoor je dat? Oké, hoe gaan we dit oplossen, jongens?
2: Noah, mogen we jou het hartelijke weekend wensen?
0: Dus we gaan dan de quiz...
2: Oh, sorry, ik bedoel Raoul.
0: Oh, Raoul. Oh, ja, zullen we de quiz met jou een andere keer spelen, Raoul?
3: Ja, prima.
0: Super. Ja, doen we dat, ja? Dan doe je gewoon nog een keertje aanmelden. Gaan wij Noah opnieuw bellen.
2: Spreken we volgende week af.
0: Zeker.
3: Ja.
0: Super. Goed, jongen. Goed weekend.
3: Goed weekend.
0: Doe! Super. Ach, wat is dit nou, Wouter? Dit is wel even een minpuntje op je stage vlak.
2: Zal ik even, terwijl ik dit...
0: Ik heb net dus nog dat formulier voor jou ingevuld.
2: Ja, ik weet het. Maar weet je wat er nou gebeurde?
0: Bel hem maar gewoon rechtstreeks, joh.
2: Ja, dat ben ik aan het doen. 8-8. Zo, ja.
0: Ja, niet noemen dat nummer.
2: Nee.
0: Ja, gaat-ie?
2: Ja, we hadden dus Noah. Die hing op, per ongeluk. Ondertussen belde Raoul.
0: Kan gebeuren.
2: Ik dacht dat Noah was, dus ik druk gelijk aan.
0: Oh, zo.
2: Hey,
4: ben ik weer.
0: Jij zegt Noah. Noah, waar was je nou?
4: Ja, auto. ophangen.
0: Goed, je bent er. Noah uit Den Bosch.
4: Jazeker.
0: Dat klopt. En jij zit dus in die torenkranen.
4: Ja, ik zit er wel in. Nu in het plekje.
0: Wat nam die ons in de zeik, hè, die andere?
4: Ja,
0: oh. Nou goed, zullen we gewoon lekker de quiz gaan spelen? Weet je hoe het werkt, Noah?
4: Als je mij nou één keer zou kunnen uitleggen, zou ik het heel fijn vinden.
0: Ja, zeker. We hebben zometeen 8 vragen voor je. Van die 8 vragen moet je minstens 4 goed beantwoorden voor het SterrenNL prijzenpakket. En je krijgt 2 minuten de tijd daarvoor.
4: Oké.
0: Dus er zit een tijdsdruk achter. Bij elke plaat mag je hem 1 keer passen, trouwens. Als je hem niet weet, mag je hem 1 keer passen. Doen we aan het einde nog een keertje opnieuw.
4: Oké.
0: Ja, nou, ben je er klaar voor?
4: Jazeker.
0: Alright, daar gaan we dan, Noah. Veel succes. Welke zanger zingt naast Ramse Shaffi nog meer over lachen, leven, huilen, bidden en bewonderen?
4: Pas.
0: In welke provincie kun je naast Noord-Holland nog meer de afsluitdijk op- en afrijden? Dus vanaf welke provincie kun je de afsluitdijk behalve Noord-Holland op- en afrijden?
4: Groningen.
0: Helaas, Friesland. Welk continent heeft de meeste landen ter wereld?
4: Europa.
0: Helaas, Afrika. Het is aftellen geblazen. Over 37 dagen komt Nederland voor het eerst in actie op het WK voetbal. Hoe heet onze bondscoach?
4: Koeman.
0: Ja, Ronald Koeman. We zijn bij de Zing Doorvraag. Zing door waar het nummer stopt. Succes, Noah.
5: Was
4: ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet, maar ik deed het toch.
0: Nou, we gaan eens even luisteren.
5: En

0: natuurlijk is die helemaal goed. Gauw door met de volgende vraag. Kris Kros Amsterdam staat deze week op nummer 3 in de SterrenNL Top 25 met Zij Hoort Bij Mij. Noem één van de twee zangers die ook op deze plaat te horen is.
1: Jan Smit?
0: Ja, Jan Smit, dat klopt. Wat voor soort fruit is een goudrenet?
1: Een appel.
0: Dat is inderdaad een appel. Wat is, dat is de laatste vraag, wat is de SterrenNL paradeplaat van deze week?
1: Cheerio.
0: Zeg je cheerio?
1: Ja.
0: Helaas, dat is Tino Martin. Jong en dom. Je hebt nog één vraag en je hebt nog 40 seconden over. Je mag er 40 seconden over nadenken. Welke zanger zingt naast Ramses Shaffy nog meer over lachen, leven, huilen, bidden en bewonderen? Dus ik lach, leef, huil en bid en bewonder elke dag. Ik dans, chance en doe soms ook.
1: Ik zou het echt niet weten, al zou ik nog gokken, maar ik zou het echt niet weten.
0: Ik zou bijna een hint willen geven.
2: Nee, gok eens.
0: Gok je, gewoon een klein gokje. Oh, de tijd is op.
2: Ach,
1: jammer.
0: Het was Frank van Etten.
1: Oh, ja, hadden ze wel moeten weten.
0: Ja, nou, geeft helemaal niks. Noah, hoe denk je dat je het zelf gedaan hebt?
1: Ja, niet goed.
0: Niet goed?
1: Niet goed.
0: Je hebt het wel goed gedaan! Vier goed. Het is je gewoon gelukt, jongen. Hey, eventjes die spanning eraf. Shaken van het lijf. Het is gewoon gelukt. Jij hebt 4 vragen goed beantwoord. De quiz is geslaagd. Wij gaan een leuk SterrenNL prijzenpakket naar je toe sturen. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En maak er een mooi weekend van, hè. Lekker man, goed gedaan.
1: Mag ik ook nog een plaatje aanvragen?
0: Ja, zeg het maar, voor zometeen naar 5.
1: Zou ik misschien Dondersgoed van Stefano's mogen horen?
0: Dondersgoed, nou, we zetten hem eventjes op het lijstje erbij. Goed weekend, hè?
1: Hetzelfde.
0: Yo! SterrenNL met Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. Ja, en misschien zometeen Freek de Jonge. Met Leven na de Dood. We maken zo eventjes alles op.

0: Prato en dromen zijn bedrog. Barry's Weekendparty. Daar komt er zo meteen weer aan. Het officiële 5 uur moment met Barry Fest. Het weekend gaan we zo meteen officieel beginnen. Maar eerst, mogen wij Freek de Jonge van jou gaan draaien met Leven na de Dood? Echt een absolute rammer. Echt een meezinger eerste klas. Wouter, hoeveel stemmen op ja en hoeveel stemmen op nee? Wat is in percentage uitgedrukt de uitkomst?
1: Een overtuigende overwinning. 74% zegt ja.
0: Oh, lekker. Dat wordt meezingen dit, hè. Wat een lekker begin van je weekend. Freek de Jonge en Leven.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doeksen. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet het pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, lekker dat de warmste dag van de week valt op een zaterdag. Dat is goed uitgekiemd. We gaan eens even naar Helene de Geest. Helene, goedemiddag. Hoe is het onderweg nu op dit moment?
4: Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een file tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt Ter Hocht. Het tijdverlies is daar een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 3 kwartier verdraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 40 minuten verdraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Osse-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode een half uur verdraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Dussen en Maden een half uur verdraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook.
3: Dus file bij Dussen. 5 over 5, daar gaan we dan.
1: Perry Krams.
3: Yes, het is een officieel weekend. Ja, niet voordat wij officieel het startsein hebben gegeven. En naar dat startsein gaan wij met z'n allen aftellen. Dus ben je er klaar voor? Let's go.

0: Een super vrijdagmix met Barry Vest.
1: Ja, super vrijdagmix. Wat een super mix weer om het weekend mee te beginnen.
2: Dat is toch het beste begin van je weekend, hè?
1: Zo is het, dat dacht ik. Nou, het kan nog veel beter worden, Wouter. Want het is nu aan de luisteraar van Sterren.nl. Wat wij dus mogen gaan draaien. Tot aan 6 uur vieren wij op Sterren.nl Radio dat het weekend is. Dat doen we natuurlijk eigenlijk al vanaf 4 uur 's middags. Maar na 5 ben jij de baas. Dan mag jij het zeggen. Heb jij de teugels in handen van dit radiostation? En mag jij dus gaan bepalen welke muziek zo meteen voorbij mag komen? Dat doe jij via de gratis NPO Luister-app. Er zijn een aantal appjes binnengekomen. Ik zie dat ik Jeffrey Hayes en Brace even moet gaan draaien. Met gooien dicht. Maar eerst gaan we even met z'n allen in de Polonaise. Ja, met z'n allen is hier in de studio met 3 man. Ik heb dus een uitnodiging eruit gestuurd vandaag. Tegen de crew van bij de crew van Sterren.nl. Ik zeg, jongens, kom even na het werk. Even een drankje doen in de studio. Dames en heren, een groot applaus voor Robin! Woo! Het is de enige dieharder die daar 5 is gebleven. Ja, Robin, kan je niet de andere collega's eens eventjes mobiliseren?
3: Ik zou dat heel graag willen doen, maar als ik boven een bol afschiet, ik denk dat ze dat maandag pas merken.
1: Er is helemaal niemand meer. Jeetje, ze zijn allemaal... Hoe laat gaan ze weekend vieren dan? 4 uur of zo?
3: Ja, we waren er vanmorgen al vroeg, hè? We hadden vanmorgen bezoek van Gordon en Replay. Ja, dat is waar. Alles voor maken. En daarvoor ook nog, dus...
1: goed, jij bent er.
3: Ja, daarom.
1: Dus, met z'n 3 even in de Polonaise, want Frans Pauw wordt aangevraagd. Heb je even voor mij...
4: Weekend party.

0: Lab Race op Sterren RL. Bijna 5:30. Als je iets wil horen, ben je van harte welkom in de NPO. Luister en tot aan 6:00 draai ik jouw favoriete liedjes. Onder andere voor Petra zometeen. Petra Kerkvliet, die stuurt er graag seks met die kale. Speciaal voor mijn mannetje John. Oeh, betekent dat wat, Petra?
1: Het zijn een soort weekendplannen, denk ik.
0: Die is wat van plan. Nou, veel plezier, Petra, al daar. Maak er een heel leuk weekend van. Als zo te horen gaat dat helemaal lukken bij jullie.

0: Kijk, een appje binnen van Lucas. Die zegt, goedendag vrienden, onderweg naar huis vanaf de gevangenis. En toen dacht ik bijna waar ik zit. Nee, hij werkt daar. Daarom zou ik graag gevangenis van Robin van Hemert willen horen. Groetjes uit de auto, Lucas uit Zwolle. We hebben nog even geprobeerd te bellen, maar ik denk dat hij thuis lekker aan zijn broodje bal zit met mayonaise.
1: Ja, voicemail.
0: Voicemail, ja. Hoi. Nou goed, ik ga hem wel voor hem draaien, hoor. Die harde werker uit de gevangenis lijkt me een bijzondere baan.

0: Wat kan jij zingen, Wouter?
1: Och, ja.
0: Lekker dit, hè? André Hazes scène uit mijn bol, aangevraagd door Bas. Ja, daar was ik heel blij mee. Want dit is echt typisch zo'n vrijdagplaatje waarbij heel veel radio's een stukje harder gaan. Tot aan 6 uur draai ik alleen maar verzoekjes. Die kan je gaan aanvragen via de gratis NPO luister-app. En wie die app ook heeft bereikt is Harry. Harry, een hele goede middag.
2: Ja, hallo, met Harry.
0: Dag Harry, wat leuk om jou eventjes te spreken. Hoe gaat het met je?
2: Ja, met mij gaat het prima, joh. Lekker weertje.
0: Zo is dat.
2: Ja, we en heb je gehoord? Op het dakterras.
0: Heb je gehoord, Harry, dat morgen, dus de zaterdag, de warmste dag wordt van de week?
2: Juist.
0: Hoe ga jij die invullen? Jongen.
2: Nou, we hebben morgen lekker een high tea, dus wij komen onze dag wel lekker door.
0: Oh, dat klinkt goed, zeg. En dat, ga je die high tea, doe je dat dan ergens op een terrasje? Of doe je dat gewoon lekker bij jezelf op het dakterras?
2: Nee. In Wijchen worden we uitgenodigd. Dus dat wordt een mooi feestje.
0: Nou, dat zijn de beste feestjes, hè? Waar je dan op wordt uitgenodigd. Lekker eten, drinken.
2: Zeker weten. En bij jullie ook alles goed?
0: Ja hoor, ja. Hier is helemaal niks aan de hand. Zin in het weekend vooral om er ook weer een feestje van te gaan maken. Dus ieder weekend is altijd feest in Huize Perry.
2: Ja, mooi.
0: En jij Wout, wat ga jij doen van het weekend?
2: Ik ben dan met die haitje bezig. Ja, en dan hebben we moederdag, hè, en dan komen de kids.
0: Ja, dat ook nog. En ik was ook nog benieuwd wat Wouter, mijn linker en rechterhand van deze show, gaat doen. Wat ga jij doen van het weekend?
1: Ik heb morgen verjaardag.
0: Een verjaardag?
1: Ja, mijn moeder is jarig zondag.
0: Och, dan wordt de kringverjaardag.
1: Lekker in de kring zitten.
0: Och.
1: Super veel zin in.
0: Ja, ik zie het aan je gezicht.
1: Waanzinnig. Och, wat is dat leuk.
0: Ik hoor Harry al lachen. Harry, ben jij van de kringverjaardagen?
2: Nou, ik hou wel van een feestje, maar ik zit niet meer in de kring, hoor.
0: Dan komen de bordjes weer met een blik boterhamworst met de augurkie ertussen en een kaarsje en een worstje.
2: Dat mag altijd, hè?
0: Ja, precies. We blijven Nederlands. Ja, ik moet zeggen, die kringverjaardagen die kunnen me ook gestolen worden, hoor. Ja. Ik vind een leuk feestje in een zaaltje vind ik veel leuker.
2: Ik hoor liever diamantenring.
0: Nou, laten we dat doen, Harry. Hoppakee.
2: Hey,
0: goed weekend, Harry.
2: Hoi. En Damien staat nou in Paradiso, hè?
0: Nou, Damien.

0: zitten voor Tamara, Jorieke Sterke en Vette Boeren op de vrijdag van SterrenNL. Waar heb je binnenkomt van Melanie, die zegt: ik heb een verzoekje. Zou je Senna even willen draaien met de kleine vogel? Groetjes van Melanie. Gaan we regelen. Maar er komt hier ook een appje binnen van Mark. En Mark zegt: hey Perry, als mede Zeeuws-Vlaming wil ik Wouter de complimenten geven voor zijn stage. Hij heeft het goed gedaan. Wat mij betreft mag hij zijn favoriete Nederlandstalige nummer draaien. Goed weekend, groetjes van Mark. En toen dacht ik van, weet je, zijn favoriete Nederlandstalige plaat. Hij heeft hier de afgelopen maanden mee kunnen kijken hoe het allemaal werkt in de studio. We hebben hier heel veel knopjes, schuifjes, liedjes in het systeem. Ik ga gewoon eens even de proef op de som nemen. Het is heel gevaarlijk wat ik ga doen, want ik geef in principe mijn werkplek eventjes over aan een stagiair.
1: Dat ga je doen?
0: Okay. Ik weet ook niet of mijn baas daar heel erg blij mee is. Maar ik ga gewoon eens even kijken of je goed hebt opgelet, Wouter. Dus ik stel voor, ik doe mijn koptelefoon af.
1: Ik kom even naar jou.
0: Nee, ja, jij blijft daar. Dus.
1: Ik blijf hier.
0: Ja, dus, en dan doen we even allebei onze koptelefoon af. Jij komt hier, jij neemt mijn plekje over.
1: Ja.
0: En jij kondigt de plaat aan die je wil horen.
1: Oh, okay.
0: Ja, oké, dan gaan we zo. Ja, hop, koptelefoon af.
1: Ja, oké. Okay.
0: Daar gaan we.
1: Ik sta nu op jouw plek.
0: Ja, ik sta nu op Wouters plek.
1: Ik zet jouw kop. Oh, staat dat ding hard?
0: Ja, ik ben doof. Ik weet het. Heb je hem al zachter gezet? Weet je welk knopje dat is?
2: Ja, dat is deze.
0: Oké, mooi. Nou, ik hou mijn mond. Het is helemaal aan jou.
1: Oké, ik vind het lastig. Als in kiezen wat je favoriete Nederlandstalige plaat is. Een beetje alsof je moet kiezen tussen je kinderen. Ik heb geen kinderen, maar ik denk dat het moeilijk is om tussen te kiezen. Dus ik heb deze. Dit is Jan Lelieveld. Marianne. Is het zo goed, Barry? Wat zegt u?

0: Jan Smits en Tranquilo.
1: Barry's Weekend Party.
0: Is gedraaid voor Wesley. En morgen hoor je Jan ongetwijfeld weer tussen 3 en 5 op SterrenL. Zometeen nog 1 uurtje Barry's Weekend Party. Nog 1 uurtje lekker het weekend in knallen. En dat doe ik met extra veel muziek. Dus als je nu lekker thuis bent aangekomen, of je zit nog in de auto, in de file bijvoorbeeld, dan heb je zometeen 1 uur lang alleen maar genot van de beste Nederlandstalige muziek hier op SterrenL Radio. Dus nog 1 uurtje lekker zorgen dat het weekend goed wordt begonnen op SterrenL Radio. Want dat is precies het doel waar we hier mee bezig zijn. Een feestje vieren op de vrijdagmiddag. En dit is tot het nieuws van 6. Grote kameraad Rutger van Barneveld. Dit is Helena 2.0.
2: Ik

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes, dankjewel. Dan gaan we er even één keer naar de ANWB. Helene de Geest zit daar. Helene, hoe is het nu, het staartje van de spits?
3: De meeste files worden heel snel korter. Bij elkaar staat er nog 200 kilometer. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 25 minuten oponthoud. En op de A58 Eindhoven Breda tussen Moergestel en Tilburg Reeshof drie kwartier vertraging door politieonderzoek.
2: Helene, dankjewel en een heel fijn weekend.
0: Perry Krant.
2: Nou, we mogen nog lekker nu.

vrijdag spelen. Dat doe ik altijd rond 4:15. En dit liedje had ik een keer als zingdoorvraag. Het ging toen helemaal de mist in. Nou, het staat nog ergens op mijn TikTok-profiel. Moet je maar eens een keertje kijken. Paddy Kramps op TikTok. En ergens staat het filmpje hoe dat dan... het was ook een beetje een instinker, hoor, wat ik ervan had gemaakt. Ik tel tot 3. Guus Meeuwis en Van Ganderen voor John West en Lange Frans. En lekker ding. Inmiddels 6:00 geworden op de vrijdagavond is het weekend begonnen. En volgens mij wordt het qua weer wel aardig, hè, dit weekend. Ik zag een graad of 22 vanmorgen staan. Lekker, als het ook een beetje droog blijft, is het goed, is het top. Ik zag wel dat het na het weekend wat minder gaat worden. Maar ja, ze hebben toch allemaal weer in het werk, hè. Dus is volgens mij ook overal de meivakantie alweer afgelopen. Wat was het een ongelofelijke rust op de snelweg afgelopen week. Vond jij dat ook niet? Ik vind dat zo lekker. Als ik dan... Ik moet heel vaak door de week moet ik naar Utrecht toe rijden. En, nou, dat is normaal gesproken vanuit Amersfoort. Altijd file. Iedere dag file. Of je nou over de A27 gaat of over de A28. Maakt niet uit. Iedere dag file. En dat had ik nu dus niet. Oh, wat een heerlijkheid was dat. Goed, we gaan nog een uurtje lekker knallen met gezelligheid. Morning Smit komt eraan, blijf je vanavond. Eerst die twee die hier afgelopen woensdag te gast waren in de Jan Paparazzi Show. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Dit is In Mijn Armen.

Dus de kracht van dit liedje, de kracht van herhaling. Dat is het gewoon. Dat is dat het een lekkere meezinger maakt. Ik bedoel, er staat zo'n podium. Ze hoeven eigenlijk niks te doen bij het refrein. Alleen maar de microfoon van het podium africhten. En dan gaat het hele publiek los. Blijf je van na. Ja, lekker. Goeie plaat blijft dit van Monique Smit. Over een goede plaat gesproken. Ze zijn lekker op weg. Samantha Steenwijk en Wesley Bronckhorst daarvoor. En In Mijn Armen. Als er nou nog een plaat is waarvan jij zegt, nou, die zou ik even willen horen op deze vrijdagavond, dan ben je van harte welkom in de NPO Luister-app. Dus als je dat wil horen, laat het weten. Draai ik zo Robert van Hebert en Donnie. Moet dat nou, hoef je dus niet meer aan te vragen. Net zoals deze plaat. Dit is eigenlijk een beetje de Perry's keuze voor nu. Ik vind deze zo leuk. Sven Versteeg en Cor-

Zal het succes van deze plaat de hele zomer worden doorgetrokken? Ja, ik denk het wel. Ik denk waar je ook komt, op plekken waar heel veel Nederlanders zijn. Hè, zie de Spaanse Costa, zie Gran Canaria, Tenerife, weet ik veel. Waar ze allemaal heen gaan, of Ibiza, of Portugal, waar je ook bent, Turkije. Dan hoor je deze plaat overal waar je dan Nederlanders hebt. Robert van Hemert en Donnie. Moment dat nou misschien wel de zomerrit van dit jaar. Samen met Cheerio van Justin de Wild. Jumbo Wagner en Edels Leeman komen eraan. We gaan vanavond naar de kroeg. Naar deze heerlijke meebuller van de Kreuners. Dit is Ik Wil Je op Sterren.

Alicia die zegt, ja Perry, ik moest een beetje wennen aan deze plaat hoor. Hij is eigenlijk een beetje anders dan hun vorige single Baila de Gasolina. Dat was echt, nou ja, een schot in de roos. Dat was liefde op het eerste oor, schrijft Patricia. Maar deze moest ik een beetje aan wennen. Maar nu ik een paar keer heb gehoord, dan gaat hij niet meer aan mijn hoofd. Vooral dat refrein niet, dat jalalalalalalalala. Het was even serieus, werd aangevraagd door Patricia. En daarvoor een leuke samenwerking tussen Django Wagner en Nelis Leeman. En we gaan vanavond naar de kroeg. Django die trouwens met een fantastisch muzikaal album gaat komen. Ik ga zo meteen de plaat draaien. Mocht er een jong kind bij jou in de buurt zijn, even de oortjes dicht. Even de handen erop. Of de radio iets zachter zetten. Niet uitzetten, dat zou ik jammer vinden. Maar Gompie komt eraan met Alice Hoede. Nou ja, je weet wel, is Alice. Komt eraan, ja. Voor de ouderen onder ons wordt het meezingen geblazen. Dat doen we naar André Hazes. Dit is Wat is de waarheid op Sterren NL.

nummers mee. Goppie en Alice Hoede. Nou ja, is Alice... Ja, het is zo verleidelijk om dat hard op te roepen. Dat is zo lekker. Maar het is een soort van onbeschreven radioregel dat je dat woord dus niet uitspreekt. Nou, misschien als ik een keer in een rebelse bui ben, op vrijdag, zaterdag of zondag,

kan het dus helemaal voorstellen. Als je nou bijvoorbeeld een persoon bent die verbaal niet zo sterk is, of het een beetje spannend vindt om op iemand af te stappen als je in de kroeg bent, dat je dan in je hoofd een meisje uitzoekt of een jongen waar je heel erg gek op bent, en dat je dan in je hoofd er stiekem mee gaat staan dansen. Dat je een soort van verbeeldingsvermogen hebt, een inlevingsvermogen. Hoe zou dat dan zijn? Maar dat je dan het echt niet durft om met zo'n iemand te dansen. Heb je daar wel eens over nagedacht op die manier? Dat noem je dan stiekem dansen. Toontje Lager op Sterren NL is trouwens niet zomaar gedraaid. Noortje, die wilde deze vraag even horen. Speciaal voor haar moeder Marjolein. Noortje voor moeder Marjolein. Die houdt namelijk heel erg van dansen. Ze wil een dansje maken in de keuken tijdens het bakken van de vriendjes, schrijft Noortje. Nou, bij deze met veel plezier gedaan. En daarvoor die knaller van een hit, beuker van een hit, Marco Schuimmaker en de Engelbewaarder. Zo'n plaat, daar komt hij nooit meer vanaf, denk ik. Hè? Soms hebben artiesten dat geluk, hebben ze een plaatje. En dat blijft dan hun grootste hit. Ja, of hij moet gewoon nog een keertje zo'n dikke hit gaan scoren. Maar ja, ik denk dat als je als artiest zoiets meemaakt, dat je heel blij mag zijn. Eens even kijken of er nog wat verzoekjes binnenkomen. Zo aan het einde van de show. Ik zie dat Frank binnenkomt met Amar. Wie is de mol? Oh ja, daar heb ik nog een plekje voor. Geen probleem. En Carlo die zegt, Perry, zou je even Joey Nicolai willen draaien? Met ik.

0: stuurt een appje die zegt... Perry, we komen net uit de Spanje terug. We zijn de meivakantie lekker daar geweest. En in de Hollandse kroeg is dit liedje grijs gedraaid deze meivakantie.
1: Perry's weekendparty.
0: En wat werd er een Polonaise gelopen op Marianne Weber en de Italiaan. Hij wilde hem graag nog even horen op deze vrijdagavond. Nou, met veel plezier gedaan. Zometeen lekker veel muziek op je radio. Het is tijd voor meneer Non-Stop. Maar dat betekent niet minder gezelligheid. Nee hoor, de lekkere Nederlandstalige muziek dendert gewoon door. Morgenochtend om 9 uur is Corné Kleine weer met de Gouden Uur. En om 12 uur Perry's Weekend Party, de zaterdagse editie. Dus ik spreek je heel graag morgen weer. Zullen wij dan nog eventjes een lekkere beuker doen? Echt een onwijs goede plaat? Een van de beste platen van dit moment? Ik hoor het je schreeuwen. Ja, dat is natuurlijk Justin de Wild.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: De Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
2: De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
4: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
2: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Deze week is Jong en Dom van Tino Martin.

Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it up, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maximaal tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

deze week is Jong en Dom van

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.